0: Ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

soms okura, 8 gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks.

Soms. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms weekend vanaf maandag. Soms allemaal chicks.

kan ik zeggen dat ik heb geleefd. En dat ik meer ben vergeten dan je weet. Snap je? Stapje voor stapje, dichter bij het einde. Jij leeft je leven en ik leef de mijne. En de mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen. Voorbij als HSL treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is 105.

horloge, want ik heb de tijd. Veel fouten gemaakt, maar ik heb geen spijt. Doe altijd wat ik wil, ik doe altijd wat ik voel. Dat zou je ook moeten doen, dan lacht het leven je toe. Eigenlijk is heel het leven dat we leven oneindig. Ik ben jou, en jij bent mij. Maar de mensen die dat beseffen, dat zijn er maar weinig. Want alles moet gauw, en alles moet snel.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Julien Dom. Centraal Apotheek Haarlem waarschuwt patiënten over een datalek. Bij de hack die zo'n 2 weken geleden plaatsvond, is de gehele mailbox van de apotheek gelekt. Daarbij zijn ook contactgegevens en gezondheidsinformatie van personen mogelijk in handen van de hackers gekomen. De apotheek heeft aangifte gedaan en inmiddels is de beveiliging verbeterd. Wachtwoorden bij de apotheek zijn daarom gewijzigd en de apotheek krijgt nu een melding als er vanaf een nieuw device wordt ingelogd. De hack kwam aan het licht toen een klant een verdachte e-mail kreeg van de apotheek. Blijf alert daarom op mails van de apotheek, is het advies, en neem contact op met de apotheek bij twijfel. Het gemeentehuis van Bloemendaal in Overveen is vanaf augustus niet langer open op de vrijdag. In Bennebroek sluit de dienstverlening tegelijkertijd op de woensdag, maar daar zal de locatie juist wel op de vrijdag openen. De politie heeft een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Dat gebeurde na een poging tot verkrachting in het Kenopark in Haarlem. Een vrouw werd vrijdag aangesproken door een man die haar vervolgens de bosjes introk. Het slachtoffer kon uiteindelijk wegkomen en hulp inschakelen. Kort daarna kon een verdachte worden aangehouden op de Wilhelminastraat. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. Honderden deelnemers liepen dit weekend mee met een mars door de binnenstad van Haarlem als onderdeel van de Pride in de stad. De mars begon op het Stationsplein en eindigde op het Nieuwe Kerksplein, waar later op de dag ook het Pride-evenement werd gehouden. Transactiviste Valerie van der Plicht sprak de deelnemers voor de mars toe en legt ons uit waarom die mars belangrijk is.
2: Om tegengeluid te geven naar alle haat die de laatste tijd in de wereld speelt. Zowel lokaal als wereldwijd worden gewoon steeds meer groepen als een soort mikpunt gekozen. En het is belangrijk om te laten zien dat we hier zijn, samen, met elkaar.
1: Dit was ook het eerste jaar dat er betaald kon worden met Pride geld. Dat zijn speciale bankbiljetten die gedrukt zijn voor de Pride.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. Er werd een olietanker in de straat van Hormuz geraakt. De bemanning kon ontkomen. De VS zegt militaire doelen te hebben aangevallen. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Hij vindt dat Canada de VS discrimineert. En in Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen reden eerst met een bus door de stad. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun. Het weer droog met flink wat zon. Het wordt 20 tot 25 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file op de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor Beverwijk staat 3 kilometer file en dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hoge Rechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
4: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
3: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan. En daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op. De Spaanse bondscoach de La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A22 Beverwijk richting Velzen. Voor Beverwijk staat 3 kilometer file en dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rob Jonker.
6: Een hele goede morgen, Haarlem. Bijna 7:03.
7: Goedemorgen.
0: Vroeg op. Met Rob Jonker.
6: En vroeg was het. Het is een brand new day. Het zonnetje schijnt hier in Haarlem. Welkom bij Vandaag de Dag, de ochtendshow op Haarlem 105.

0: Ja, een hele goede morgen. A brand new day en bijna 6 over 7. En misschien is jouw wekkerradio wel lekker afgegaan. En weet je, het is de ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10. Gisteren brak hij het spits af, hè, zo zeggen we dat altijd. En dat was natuurlijk Pedro van Looy. Het was ook tevens meteen zijn laatste vandaag de dag. Hij komt uiteraard terug, maar hij gaat heerlijk op vakantie. Pedro, een goede vakantie gewenst namens al je collega's van Haarlem 105. En dank voor het waarnemen van de maandag. Want ook Bob Evers is nog steeds op vakantie. Wie wel terug is, en die kun je donderdag beluisteren, dat is Benito van Amersfoort. Terug van weg geweest. 5 weken vakantie, die moet volledig opgeladen zijn. Dus donderdag is hij er. Morgen Ron Anbeek tussen 7 en 10. En vrijdag ben ik er weer. Jeetje, dat hebben we de hele week al gehad. En we moeten nog met de dinsdag beginnen. Zo werkt dat. Wat gaan we doen in dat eerste uur van vandaag de dag? Natuurlijk gaan we lokaal nieuws bij je brengen. En het eerste wat je krijgt te horen over lokaal nieuws is natuurlijk straks om 19:30. En kijk eens aan. De nieuwslezer van dienst vandaag, Julien Dom. En waar gaat Julien het over hebben? Hij heeft het me verteld en ik ga het je doorgeven. Alleen al reden om lekker te blijven luisteren tot 19:30. Centrale Apotheek in Haarlem is gehackt. Dat klinkt niet zo heel erg lekker. Wijziging openingstijden en dagen van de gemeente Bloemendaal. Want ook daar is het zomerreces begonnen. En een man op een vetbike gewond bij een eenzijdig ongeval. En politie zoekt informatie over een poging van verkrachting op het Kenaupark. Ja, wat gebeurde daar? Nou, Julien Dom gaat het je vertellen. De Pride Mars, jazeker. Hij was er natuurlijk afgelopen weekend. En we gaan daar nog iets over vertellen. Over Pride gesproken. Daar kom ik straks op terug, want ik heb het raam straks wat geopend. Dit was het trouwens. Dat is wat Julien Dom straks om 19:30 aan ons mede gaat delen. Haam Zabat geopend. En daar staat ook iets over Pride. En dan hebben we het eigenlijk over Pride at the Beach. De 10e Pride at the Beach in Zandvoort. Ik ga je er van alles over vertellen. Dus wil je er iets weten? Blijf lekker luisteren. Er ligt de vertraging van de nieuwbouw van de Petrakerk in de gemeente Velzen. Ligt dat nou echt aan de gemeente? Liberaal Blauw heeft er vragen over gesteld. En ja, hij gaat vertrekken. Lunchroom, het tijlertje verdwijnt. En dat had alles te maken met de eigenaar die ook die op de bovenwoning woonde. En ook deze ruimte erbij wil hebben. Hij heeft gelijk gekregen, die eigenaar van de kantonrechter. Ik vertel je erover. En woensdag open dag op Fort Eiland IJmuiden. Wil je iets leuks gaan doen met de kinderen? Ik denk dat er wel mogelijkheid is. En iemand die zelf in IJmuiden biertjes brouwt, met name als loodsman, pierwachter, dekswabber en zeeschuimer. Ik krijg er al dorst van als ik het erover heb. En de speelgoedwinkelketel Dreamland, die opent een nieuwe vestiging in Haarlem. Dat zijn de onderwerpen die ik ook ga behandelen in dit komende uur, dus blijf vooral lekker luisteren. We gaan even kijken naar het landelijke en internationale nieuws. Ja, ze zijn er vroeg bij, maar dat weet je. Nijmegen. En over Nijmegen heb ik natuurlijk over de Nijmeegse Vierdaagse. Vanochtend om 4:00, ik dacht dat ik vroeg was om 6:00... mochten de eerste wandelaars al vertrekken voor de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. De eerste dag, ook wel bekend als de dag van Elst of Blauwe Dinsdag, voert de lopers over de Waalbrug, de Betuwe in, waar zij afstanden van 30, 40 en 50 kilometer gaan afleggen. Ik vind het al absoluut knap, want je moet hier echt voor geoefend hebben. Er zijn mensen die ongeoefend gaan wandelen en die lukken het dan ook, maar het blijft heel knap. Opvallend veel jonge wandelaars doen er mee. 1 op de 5 is tussen de 21 en 30 jaar oud. Ja, de Libanese president Aoun. Een A, een O, een U en een... Of A-O-Oen, dat mag ook. Bezoek de Verenigde Staten, daar ging het eigenlijk over. Hij probeert steun bij president Trump te vinden voor de uitvoering van de in juni gemaakte afspraken met Israël. Jazeker, op tafel ligt onder meer het fragiele staakt het vuren en de terugtrekking van Israël uit het zuiden van Libanon. En we komen nog even terug op de Tour de France. La Tour de France gaat zijn laatste week alweer in. Zo snel kan het gaan. Ze hadden een rustdag gisteren. En vandaag is er een individuele tijdrit van 26,1 kilometer. Van Evian-les-Bains naar Tonon-les-Bains. Heeft allemaal met Lebain te maken. Ja, Tadej Pogačar, wat een heerlijke nummer, lijkt op weg te zijn naar de 5e eindzege. De Sloveen heeft 5 minuten voorsprong op de Belg Remco Evenepoel, die nummer 2 staat in het klassement, mocht je het volgen. We gaan straks kijken naar het weer. En we kijken ook natuurlijk naar de verkeersinformatie, ondanks de hele vakantieperiode. Op dit ogenblik erg luchtig. 18 files met 20 kilometer. En nauwelijks iets in Noord-Holland, maar ik hou het voor je in de gaten. En we draaien natuurlijk heerlijke muziek om 7:10.
1: Opstaan, wakker worden. Wakker worden.
0: Ja, ik maak je even lekker wakker. Even geen rustig nummer, maar een up-tempo nummer. Het is natuurlijk de Summer Jam. The Underdog Project. Versus the Sun Club.

0: zomer 2026. En we hebben zomerse dagen gehad, maar op dit ogenblik is het even parkeert de zomer zichzelf een beetje. Ik ga je zo het weerbericht geven in Haarlem en omstreken. The Underdog Project. First of the Sun Club. Kijk, al een beetje zin in het strand. Is het vandaag een stranddag? Ik denk dat het iets te fris is. Bijna 7:15 op jouw radio. Je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. Live vanuit de Zeilweg, Zeilweg nummer 10. Ja, zoals gezegd, 14 graden. Hoor ik dat goed? Ja, 14 graden is het op dit ogenblik. En ja, dat is eigenlijk een beetje wel vriezig. Ja, dat denk ik wel. Windvlagen tot 14 km per uur, dat valt op zich mee. Wordt maximaal 21 graden. Dus die temperatuur gaat wel omhoog. Op dit ogenblik een beetje een vaag zonnetje achter de wolken. Vanaf 11 uur is het zwaar bewolkt. En vanaf 2 uur een volle zon. En dan zitten we alweer op 21 graden. Kortom, je kunt wel lekker gaan genieten, toch? Ja.
1: Goedemorgen.

je had ze waarschijnlijk al kent, hè? Rhythm and the Bombardiers. Flatlining. 17 over 7 op jouw lokale radio. Flatlining, ja. Ja, verkeersinformatie. Eigenlijk is het heb ik alleen maar goed nieuws. Er is geen nieuws. Maar wel even handig dat je weet. En ja, nogmaals, dat is al de tweede week. Dus je zou het eigenlijk moeten weten. We hebben natuurlijk in de Noord-Hollandse regio de problemen met de Wijkertunnel. Zowel de A9 Amstelveen-Alkmaar als Alkmaar-Amstelveen. Die is dicht, dat weet je misschien. En je moet dus uitwijken via de Velsertunnel. Vanochtend reed ik daardoor. En we stonden even wel vast met elkaar voordat ik de Velsertunnel inging. Want alles moet via die Velsertunnel gaan. Dat blijft een beetje lastig. Straks als ik terug naar Assendelft wil, ja, dan moet ik dus eigenlijk via de Koentunnel of via het Rotterpolderplein. Ik ga dan via de Koentunnel. Dus het is een stukje omrijden. Ook de A208 Sassenheim-Velzen. Dat is bij Knopen ter Muiden naar de A22 richting Beverwijk. Die is ook dicht ter voorkoming van opstoppingen. Al die aanvoerwegen zijn dicht. Dat is tot begin augustus. Dus nou, even nog volhouden met elkaar. Ja, als een bruggetje naar de verkeersinformatie. Drive All Night.

Wyatt Flores. Als je er nog nooit van gehoord hebt, hij is een Amerikaanse singer-songwriter. Zijn debuutstudioalbum Welcome to the Plains kwam in 2024 uit. En deze jongeman is 25 jaar. Hij komt uit Stillwater, Oklahoma. Wyatt Flores, I drive all night. Dat hoop ik niet voor jou. In het dorp wapperen de bontgekleurde Pride at the Beach vlag al. En ik heb het natuurlijk over Zandvoort. Die wapperen al een paar dagen vrolijk in de zon en de wind. Want Zandvoort heeft de slingers alweer opgehangen voor een mooie 10e editie. We verwachten de organisatie van Heide en verder dat er mensen komen. Pride at the Beach is dit jaar immers onderdeel van World Pride Amsterdam. Het is vanuit Amsterdam natuurlijk een aantrekkelijk om een uitstapje te maken. Vanaf maandag 27 juli naar Zandvoort. En allerlei feestelijke optochten mee te maken. En wat gebeurt er allemaal? Tot maandagavond 27 juli is de Dorpskerk van Zandvoort de Unity World Pride Expo te zien. Dinsdag vanavond dus, 21 juli, is er een gratis toegankelijke cultuuravond. Zet het even in je agenda. Zondag 26 juli is vanaf 6 uur bij ons paviljoen. Dat is bij Boulevard de Vauvage nummer 11. De Women Pride at the Beach Party. Kaart hiervoor kostte ongeveer 18,50. Niet ongeveer, dat zijn ze. Maar mocht dat financieel ondoenlijk voor je zijn, neem dan contact op met de organisatie. Er wordt gekeken of er een mouw aangepast kan worden. Kijk, dat is nou eens mooi. Dat is zondag 26 juli. Maandag 27 juli vanaf 1 uur op het stationplein van Zandvoort. Breek de pre-party los. Dat is de opwarmer voor het hoogtepunt van Pride at the Beach. De parade door het dorp en de boulevard. Die start dus maandag om 3 uur 's middags. En de optocht komt vervolgens om 4 uur bij Cosmico Beach. Die kennen we natuurlijk. Want dat is Haarlem 105 een paar weken geleden op de zaterdag geweest. Waar op dat moment de grote Pride Beach Party losbarst. En ja, een optreden van de rest Rutte Jacot. Voor het volledige programma kijk even www.prideatthebeach.com of .com, hè, niet dot. Dus www.prideatthebeach.com. Ja, misschien hoor je dit nummer ook wel. London Beat. Ja, dat bedoel ik. I've been thinking about you. 7 voor 7:30 op jouw radio.

Ja, dit soort lekkere nummers kom je ook tegen op de donderdagavond. We hebben het over de Disco Train. Samen met Remco Lanting, onze oude discotijger. Tussen 9 en 11 uur 's avonds. En zeker met het zomerreces ook op tv. Zet je radio eens op Haarlem 105 op donderdagavond. De Disco Train. Ja, dit was natuurlijk de London Beat. En dat klinkt nog steeds heel erg lekker. 7:55. Dat betekent dat we het laatste nummer voor je gaan draaien voordat we met de Haarlem 105 nieuws komen. De artiest Somber. S-O-M-B-R. My body isn't ready.

0: Somber. Zijn echte naam. Shane Michael Blues. Dat is een beetje een afkorting, hè? SMB. Hij is 21 jaar. En als je denkt, nou, ik wil wat meer van deze jongen horen. Hij komt op 21 augustus naar Biddinghuizen bij Walibi Holland. My body isn't ready. Nou, wie wel ready is, is Julien Dom.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, ik ben Julien Dom.
0: Goedemorgen, Julien.
2: Centraal Apotheek Haarlem waarschuwt patiënten over een datalek. Bij de hack die zo'n 2 weken geleden plaatsvond, is de gehele mailbox van de apotheek gelekt. Daarbij zijn ook contactgegevens en gezondheidsinformatie van personen mogelijk in handen van de hackers gekomen. De apotheek heeft aangifte gedaan en inmiddels is de beveiliging verbeterd. Wachtwoorden bij de apotheek zijn daarom gewijzigd en de apotheek krijgt nu een melding als er vanaf een nieuw device wordt ingelogd. De hack kwam aan het licht toen een klant een verdachte e-mail kreeg van de apotheek. Blijf alert daarom op mails van de apotheek, is het advies, en neem contact op met de apotheek bij twijfel. Een man op een fatbike is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeluk in Haarlem. Het gebeurde op de kruising van de Waarderweg met de Klaas Tillyweg in de Waarderpolder. De man reed door onbekende oorzaak tegen een verkeerslicht aan. Het slachtoffer is daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het gemeentehuis van Bloemendaal in Overveen is vanaf augustus niet langer open op de vrijdag. In Bennebroek sluit de dienstverlening tegelijkertijd op de woensdag, maar daar zal de locatie juist wel op de vrijdag openen. Honderden deelnemers liepen dit weekend mee met een mars door de binnenstad van Haarlem als onderdeel van de Pride in de stad. De mars begon op het Stationsplein en eindigde op het Nieuwe Kerksplein, waar later op de dag ook het Pride-evenement werd gehouden. Transactivist Valerie van der Plicht sprak de deelnemers voor de mars toe en legt ons uit waarom die mars belangrijk is.
3: Om tegengeluid te geven naar alle haat die de laatste tijd in de wereld speelt. Zowel lokaal als wereldwijd worden gewoon steeds meer groepen als een soort mikpunt gekozen. En het is belangrijk om te laten zien dat we hier zijn, samen, met elkaar.
2: Dit was ook het eerste jaar dat er betaald kon worden met Pride geld. Dat zijn speciale bankbiljetten die gedrukt zijn voor de Pride.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Trump vindt dat Canada de VS discrimineert bij de handel. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. Er werd een olietanker in de straat van Hormuz geraakt. De bemanning kon ontkomen. De VS zegt militaire doelen te hebben aangevallen. Nederlandse perenboeren exporteren hun fruit steeds vaker. Volgens de branche worden er in Nederland steeds minder peren gegeten en daarom gaan telers proberen het imago van de peer op te poetsen. De oogst is dit jaar goed. Er komt bijna 400 miljoen kilo peren van de bomen. Dat is 10% meer dan vorig jaar. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
6: 105.
7: Vroeg op. Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Julien Dom. We komen jou weer tegen om 8:30. En dat niet alleen. Elk uur rond de klok van 9:30. Het Haarlem 105 nieuws bij jou. In je huiskamer. Mocht je net wakker worden. Oh. Dit is zo mooi. Anouk. One day at a time. Goedemorgen.

Anouk. Neem het elke dag zoals het komt. One day at a time. Van dat prachtige album Dina en Jane. Symfonieorkest uit Tsjechië. Nou, misschien is dit wel het nummer waar je wakker wordt. 7 over half 8. One day at a time. Ja, je krijgt van mij het weerbericht in Haarlem en omstreken. Wat gaat het worden vandaag? Nou, niet zo'n hele zonnige dag, kan ik je vertellen. Op dit ogenblik 15 graden, dat is best fris. Misschien dacht je ook wel vannacht, ik trek nog even iets meer over mijn laken heen, want het wordt wat frissig. Ja, op dit ogenblik is er nog wel een flauw zonnetje in Haarlem, als ik ook rechts van mij kijk. Het wordt maximaal 21 graden, maar dan hebben we het over zo'n 2 of 3 uur vanmiddag. Het bouwt zich wel op en er zijn windvlagen tot 12 kilometer per uur. 105. Lady Gaga. Sinister. The Dead Dance.

0: Het nummer zou niet bestaan bij de Efteling, hè? Villa Volta of zo. Lady Gaga. En zo heet ze natuurlijk niet echt, hè? Ken je haar echte naam? Stephanie, Joanne, Angelina, Germanotta. Ja, dan verander je naam natuurlijk in Lady Gaga. Naar aanleiding van het Queen-nummer Radio Gaga. Nou, dan heb je alle informatie. Bijna 8:12. The Dead Dance. Ja, het klinkt wel heel sinister, maar wel een lekker nummer. Aan het voortbestaan van lunchroom Het Tijlertje aan het Spaarne komt een einde, zo vertelt het Haarlems Dagblad. Dat valt op te maken uit een oordeel van de kantonrechter. Die heeft bepaald dat de eigenaar van het pand Spaarne 4, want daar zit Het Tijlertje, in zijn recht staat dat de horecaruimte aan zijn bovenwoning wordt toegevoegd en er te gaan wonen. Vorige maand, misschien weet je dat nog, toen hebben we daar ook aandacht aan besteed, behandelde de kantonrechter een geschil tussen de eigenaar van Spaarne nummer 4, die het pand in 2019 kocht, en de huurder van de ruimte op de begaande grond waarin het restaurant Het Tijlertje zit. Misschien ben je er wel eens geweest. In 2021 werd het huurcontract nog voor 5 jaar verlengd. Maar inmiddels hebben de eigenaren van Spaarne 4 2 jonge kinderen gekregen. Is er dringend behoefte aan uitbreiding van de woning? Het huurcontract is per 31 december van dit jaar opgezegd. Maar de exposant wil niet weg. Sterker nog, hij wil dat het huurcontract weer met 5 jaar wordt verlengd tot 31 december 2031. En het zit er dus niet in. De kantonrechter heeft wel een aantal beslissingen genomen in zijn voor- en nadeel. De exploitant zou een huurachterstand hebben waarop de verhuurder hem een dwangsom in het vooruitzicht heeft gesteld. De kantonrechter heeft de gevorderde achterstallige huurpenningen afgewezen als mede in het vooruitzicht gestelde boetes en dwangsommen. Nou, dat klinkt dan in ieder geval prima. Ja, het touwtrekken is nog niet helemaal over. Want de verhuis- en inrichtingskosten, de restauranthouder vindt dat de verhuurder moet meebetalen en heeft een bedrag geëist van 177.000 euro. Het merendeel van deze kosten heeft betrekking op een eventueel toekomstige bedrijfsovername. De kantonrechter is van oordeel dat de kosten niet toewijsbaar zijn. Ten eerste kan zoiets niet van de verhuurder worden gevorderd. En ten tweede zijn er nog geen concrete plannen voor een nieuwe lunchroom elders. Ook het geëiste bedrag ter hoogte van 51.000 euro advertentie, transport, schilder en inlichtingskosten kopt de kantonrechter als buitenproportioneel over. Hij vindt 31.000 euro voldoende. Komt een nieuwe zitting op woensdag 12 augustus, waarin de hoogte van de verhuis- en inrichtingskosten en eventueel een nieuw restaurant aan de orde komen. Het is dus nog niet helemaal echt afgelopen met de twist tussen Het Tijlertje en de eigenaren.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

mooie stem van Sandra van Nieuwland. Weet je het nog? Nationale bekendheid, omdat ze het derde seizoen van The Voice of Holland in 2012 won. Band Aid heet het nummer.

0: Ja, het is een beetje Jesse-achtig. Ik vind het wel mooi. 7:58 op jouw radio, jazeker. En heb je zin in een leuke uitstap met de kinderen misschien? Een dagje Forteiland in de monding van het Noordzeekanaal. Dat is een boeiende uitstap. Woensdag is het weer zover. Dan kun je er naartoe. Het Forteiland IJmuiden is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. En rond 1885 aangelegd om Amsterdam te verdedigen. Zo is het maar net. Forteiland is het grootste hele stelling met een koepelzaal. Een muurschilderingen, labyrintbunkers en dergelijke. Klinkt allemaal hartstikke leuk. Ik ben er nog nooit geweest, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus dat zou misschien ook wel een idee kunnen zijn. Bij het betreden van het eiland staan gidsen klaar om bezoekers rond te leiden en alles over het eiland te vertellen. Het Forteiland is eind 19e eeuw gebouwd in opdracht van koning Willem III als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Daarnaast is het in de Tweede Wereldoorlog gebruikt als onderdeel van de Atlantic Wall. Dubbel L. Ja. Een bezoek aan het Forteiland begint met een korte overtocht samen met de MS Koning Emma, de boot, want anders kom je er niet. De tickets zijn via de site van PBN verkrijgbaar. Als je even naar het artikel gaat, dan kun je daarop klikken en dan kom je meteen in de site. De entree bedraagt €15,50. Hou er wel even rekening mee. Dat is inclusief de overtocht en de rondleiding.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.
0: Arthur Hill, Hot Sprite.

0: Carter Hill en Hot Sprite. Ja, we kijken even naar de actuele nieuwswaardigheden vanuit het Zaamse Dagblad. En daar staat er weer eentje die weer niet zo fraai is. Het gaat over een brand. Een afvalbak is in de nacht van maandag op dinsdag, vannacht dus, in brand gevlogen op de hoek van de Jan Gijzenkade met de Rijksstraat. Als je daar woont, heb je er misschien iets van meegekregen. De oorzaak van de brand is natuurlijk nog niet bekend, maar dat weten we allemaal. Die zal ongetwijfeld aangestoken zijn. De hulpdiensten werden even na 1 uur vannacht gealarmeerd. Bij aankomst van de brandweer sloegen er meters hoog vlammen uit de afvalbak. En je kunt die foto's even terugkijken op haarlemsdagblad.nl. Naast de bak stond een auto geparkeerd. Oh jee, nee. De brandweer heeft het voertuig uit voor zich nat gemaakt om overslag te voorkomen. Het is nog onduidelijk hoeveel schade het vuur heeft veroorzaakt. Nou, het ziet er allemaal niet fraai uit. Wat is dat toch met die branden in Haarlem?
1: Dit is Haarlem 105.
0: Skyfall. Adele. Een van de mooiste titelsongs van een James Bond nummer.

0: Daniel Craig moest een traantje wegpinken toen hij deze titelsong hoorde. Adele Laurie Blue Atkins, zo heet ze. En wanneer wordt die nieuwe James Bond trouwens bekend? 7:45, nog een nummer voor jou. Voordat we naar het nieuws van 8 uur gaan. Adele. Mooi nummer blijft dat.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
0: Het laatste nummer voor het nieuws. We brengen je plezier. Mama's Gun. And the Joy. Bij Haarlem 105. Vandaag de dag, de ochtendshow. We gaan door tot 10 uur. Dus hou hem lekker ingetuned. Tot zo, na het nieuws.

0: als je hier niet vrolijk van wordt, dan weet ik het niet meer. Mama's Gun. En ze brengen geluk, joy, plezier. En plezier hebben we zeker. We gaan nog 2 uur door. Vandaag de dag, jouw ochtendshow tussen 7 en 10 uur. Om lekker ingetuned op Haarlem 105. En dan zijn we zo weer bij je terug.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
5: Ik denk dat dat heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
4: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4 uur het startsein.
6: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 korte file en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Blaricum 3 kilometer met een kleine 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
0: Een hele goede morgen, Haarlem en omstreken. Vandaag de dag, jouw ochtendshow.

0: opening van het tweede uur. Natuurlijk de Beatles. En het opnemen van dit nummer kondigde ook het breekpunt aan. Paul McCartney had het geschreven, maar zonder die prachtige violen, dat deed Phil Lennert. En toen was het meteen over. Ja, zonde. Prachtig. 6:08. Goedemorgen, Haarlem. Fijn dat je luistert naar Vandaag de Dag. Jouw ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10. En gisteren beet hij het spits af en vertrok meteen met de noordenzon. We hebben het over Pedro van Looy, mijn zeer dierbare collega. Hij gaat op vakantie en maandag nam hij nog even waar. En voorlopig is hij even uit de lucht, zoals we dat dan noemen. We wensen hem hier namens Haarlem 105 een hele prettige vakantie toe. En kom weer gezond terug, Pedro. Vandaag dus, ik zei de gek. Morgen Ron Aanbeek, donderdag. Hij is terug van weg geweest. 5 weken op vakantie, dus volledig gerecupereerd. Dat is een mooi woord, hè? Volledig gerecupereerd bij Dieter van Amersfoort tot de donderdag tussen 7 en 10. En vrijdag ben ik er weer, maar daar zijn we nog lang niet. Vandaag, de dinsdag, de 21ste juli. Wat gaan we doen in het tweede uur? Om 8:30 kom je hem tegen. We hebben het natuurlijk over Julien Dom met het Haarlem 105 nieuws. En waar gaat Julien het over hebben? Ik ga het je vertellen. Centrale Apotheek Haarlem is gehackt. Au, dat doet pijn. En hij vertelt erover. Wijziging openingstijden en dagen bij de gemeente Bloemendaal. Want ook daar hebben ze zomerreces, zoals dat zo mooi heet. Wat hebben we nog meer? Een man op een fatbike gevonden bij eenzijdig ongeval. En politie zoekt informatie over poging verkrachting Kenaalpark. Ik hou even stil, want dat is heel onprettig. En van het weekend waren we erbij, de Pride Mars. Jazeker. En daar is nog even aandacht aan besteed. En over Pride Mars gesproken. Ik ga straks aandacht besteden over Pride at the Beach in Zandvoort. Dat gaat volgende week starten. En ik ga je er van alles over vertellen in het Haamsdabbat. En er zijn nog meer onderdelen in het Haamsdabbat die ik bij je breng. Wat dacht je bijvoorbeeld van Lunchroom het Tijdertje? Misschien heb je er wel eens wat gegeten. Ja, die moeten nu echt sluiten en verdwijnen. En dat had alles te maken met een eigenaar die daarboven woont. En ook de onderetage wilde hebben. En de kantonrechter heeft daar een akkoord aan gegeven. Woensdag is er een open dag op het Voorteiland. Misschien vind je het wel leuk om die kant op te gaan. En een speelgoedwinkelketel Dreamland opent een nieuwe vestiging in Haarlem. Oei, oei, oei, oei. Het is tenslotte vakantie. Misschien leuk, hè? Ja, ja, ja. Nou, dat alles. En we gaan even kijken nu naar het landelijke nieuws. Ja, de Libanese president Aouan, of Aoun. Als iemand weet hoe je dat uit mag spreken, het is een A, een O, een U en een N. Dus Aoun. Ja, zoiets. Nou, het gaat over de Libanese president die Verenigde Staten gaat bezoeken. Hij probeert steun bij president Trump te vinden voor de uitvoering van de in juni gemaakte afspraken met Israël. Ja, het zal weer niet zo zijn. Op de tafel ligt meer, onder meer, de fragiele staakt het vuren en de terugtrekking van Israël uit het zuiden van Libanon. Nou, misschien gaat Trump daar weer iets mee doen of niet. Natuurlijk, dat kan ook. De Tour de France is nog steeds bezig. Ze hadden weliswaar een rustdag gisteren. En nu is er een individuele tijdrit over 26,1 kilometer van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains. Dat klinkt lekker, ja. Op dit ogenblik staat Pogačar op de eerste plaats met een 5 minuten voorsprong op de Belg Remco Evenepoel, die nummer 2 in de klassement staat. Dan weet je dat ook meteen. En je hoorde het net al bij het nieuws. De Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. En wat dat betreft hebben ze redelijk goed weer. Het is niet te heet, dus dat kan niet de spelbreker zijn. Het is de 108ste editie van de Nijmeegse Vierdaagse. En vandaag heet de dag van Els, oftewel de Blauwe Dinsdag. Vraag me niet waarom het Blauwe Dinsdag heet. Ik ga het misschien even voor je uitzoeken. Ja, die voert de lopers over de Waalbrug, waar zij de afstanden 30, 40 en 50 kilometer afleggen. Ik vind het echt heel knap. Er doen opvallend veel jongeren mee, tussen de 21 en 30 jaar oud. 1 op de 5. Ja, het is natuurlijk best een inspanning, dus wellicht heel veel jongeren. We gaan je straks vertellen hoe het is met de weersverwachting in Haarlem. En we kijken ook even naar de verkeersinformatie, maar er is niet zoveel. Het is vakantie in verschillende regio's in Nederland en dat is te merken op de weg.
1: Dit is Haarlem.
0: Nou, om je dan maar wakker te maken. 8:10 op jouw radio. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je herkent hem. Maar het is niet Boniem. Het is Majestic. En die maakt er een hele mooie nieuwe cover van. Rasputin. Rasputin.

0: Als dit je niet wakker maakt, dan weet ik het niet meer. De wekkerradio gaat af. 13 over 8 staat hier wekkerradio. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag de ochtendshow. Live vanuit de Zijweg, Zijlweg nummer 10. Midden in het centrum van Haarlem zitten we achter de Albert Heijn. En dat kan je aan een flyer zien die hier bovenaan de muur hangt op Studio 1. Op de eerste etage. Ja, je krijgt van mij het weerbericht op dit ogenblik 16 graden. Het was wat frisjes vannacht. Misschien heb je het wel gemerkt dat je dacht van nou, ik gooi er nog even een vliesdekentje overheen. 16 graden en het wordt maximaal 21 graden. Maar dat zal vanmiddag pas zijn. Het is licht bewolkt en het wordt straks een beetje zelfs zwaar bewolkt. Dus de zon vertrekt een beetje. En de windvlagen, daar hebben we het over ongeveer 17 kilometer per uur.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Alicia Cara. En ze doet het niet alleen. What's it do with Norah Jones? I'm in trouble.

0: Ja, trouble, trouble. Dan geldt dat ook voor de verkeersinformatie. Eigenlijk niet. Het is heel erg rustig in Noord-Holland en Nederland. En dat heeft alles te maken natuurlijk met de vakantieperiodes in allerlei verschillende regio's. Ik heb er eentje op de A1. Amsterdam richting Amersfoort. Als je die kant op gaat naar de vesting Blaricum, daar sta je 4 minuten vast met 4 kilometer. Nou, je weet natuurlijk dat de A9 problemen heeft. Daar worden wegwerkzaamheden gepleegd. De Wijkertunnel is dicht, zowel Amstelveen-Alkmaar als Alkmaar-Amstelveen. Je moet via de A22, maar dat wist je al, want we hebben al 2 weken dit soort problemen. Vanochtend was er ook weer, stonden we even stil voor de Velsertunnel. Ik kwam er gelukkig snel door, dus dat scheelt weer. Dan was ik hier op tijd. Zo werkt dat. De A208 Sassenheim-Velsen bij Knoppen de Muiden en richting de A22. Ook die is dicht, die verbindingsweg. Nou, dat zijn even de meldingen. Eigenlijk valt het allemaal hartstikke mee, toch?
1: Ja.

Ja, wat wil je van mij? Dat is wat Adam Lambert zich afvraagt. What do you want from me? 8:08 op jouw radio. Je luistert naar Haarlem 105, de lokale radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En ook een beetje Zandvoort natuurlijk. Ja, what do you want from me? Ja, niet stoppen met die branden, dat zou ik eigenlijk willen zeggen. Want dat Haemstadblad heeft er weer eentje. Een brand, een afvalbak in de nacht van maandag op dinsdag is in brand gevlogen op de hoek van de Jagijzerkade en de Rijksstraatweg in Haarlem. Ja, misschien woon je daar wel en heb je daar iets van meegekregen. Ja, de oorzaak van de brand is natuurlijk nog niet bekend, maar dat kunnen we allemaal wel raden. Dat is natuurlijk wel aangestoken, dat kan niet anders. De hulpdiensten werden even na 1 uur vannacht gealarmeerd. Dat is slechts een paar uur geleden. Bij aankomst van de brand weer sloegen er meters hoge vlammen uit de afvalbak. Naast de bak stond een auto, het zal je auto maar zijn, maar gelukkig de brandweer heeft het voertuig uit voorzorg nat gemaakt om overslag te voorkomen. Het is nog duidelijk hoeveel schade het vuur heeft veroorzaakt. Nou, er zitten ook een paar stevige foto's bij. Kijk maar even terug, maar het blijft een beetje lastig, al die branden in Haarlem. De Teske Brothers. Jazeker. Zijn morgen treden we op in Vancouver, Canada. This will be our year.

De Teskey Brothers. Australische band en ze treden morgen op in Vancouver. Op de woensdag en vrijdag zijn ze in Edinburgh. Dat is even reizen. Soul en blues rock. Josh en Sam Teskey.

4 voor 8:30. Goedemorgen. Terug in de tijd. Ik heb nog. Die zwarte zonnebril op. Roy Orbison. And you got it. Everybody.

postuum werd hij uitgebracht op 3 januari 1989. Nadat Roy Orbison was overleden aan een hartaanval. You got it!

0: Ja, you got it. En hopelijk heb je het zelf ook. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. En we kijken op de klok en dan weten we dat het Haarlem 105 nieuws eraan komt. Elk uur rond de klok van 7:30. Hij was er vanochtend al om 7:30. En hij is er nu ook om 8:30. We hebben het over Julien Dom, de nieuwslezer van de dag.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, ik ben Julien Dom.
0: Morgen, Julien.
2: Centraal Apotheek Haarlem waarschuwt patiënten over een datalek. Bij de hack die zo'n 2 weken geleden plaatsvond, is de gehele mailbox van de apotheek gelekt. Daarbij zijn ook contactgegevens en gezondheidsinformatie van personen mogelijk in handen van de hackers gekomen. De apotheek heeft aangifte gedaan en inmiddels is de beveiliging verbeterd. Wachtwoorden bij de apotheek zijn daarom gewijzigd en de apotheek krijgt nu een melding als er vanaf een nieuw device wordt ingelogd. De hack kwam aan het licht toen een klant een verdachte e-mail kreeg van de apotheek. Blijf alert daarom op mails van de apotheek, is het advies, en neem contact op met de apotheek bij twijfel. De politie heeft een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Het gebeurde na een poging tot verkrachting in het Kenopark in Haarlem. Een vrouw werd vrijdag aangesproken door een man die haar vervolgens de bosjes introk. Het slachtoffer kon uiteindelijk wegkomen en hulp inschakelen. Kort daarna kon een verdachte worden aangehouden op de Wilhelminastraat. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. Een man op een fatbike is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeluk in Haarlem. Het gebeurde op de kruising van de Waarderweg met de Klaas Tillyweg in de Waarderpolder. De man reed door onbekende oorzaak tegen een verkeerslicht aan. Het slachtoffer is daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Honderden deelnemers liepen dit weekend mee met een mars door de binnenstad van Haarlem als onderdeel van de Pride in de stad. De mars begon op het Stationsplein en eindigde op het Nieuwe Kerksplein, waar later op de dag ook het Pride-evenement werd gehouden. Transactiviste Valerie van der Plicht sprak de deelnemers voor de mars toe en legt ons uit waarom die mars belangrijk is.
3: Om tegengeluid te geven naar alle haat die de laatste tijd in de wereld speelt. Zowel lokaal als wereldwijd worden gewoon steeds meer groepen als een soort mikpunt gekozen. En het is belangrijk om te laten zien dat we hier zijn, samen, met elkaar.
2: Dit was ook het eerste jaar dat er betaald kon worden met Pride geld. Dat zijn speciale bankbiljetten die gedrukt zijn voor de Pride.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met het handhaven van het rijverbod voor vrachtwagens op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney. President Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn al een paar uur onderweg. Om 4 uur is de 108e editie van het evenement begonnen. Doen dit jaar ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug bij Nijmegen naar de Betuwe. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. En het wordt 20 tot 25 graden.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 korte file in Noord-Holland en die staat op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Door de wegwerkzaamheden daar is de linkerrijstrook dicht, de hoogte van Blaricum, en heb je een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
7: Dit is Vandaag de Dag.
8: Vandaag de Dag.
7: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Julien Dom. We komen jou straks weer tegen om 9:30. Elk uur rond de klok van 7:30. Het Haarlem 105 nieuws, het lokale nieuws. Van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

1976. Het duet met Elton John. We hebben het over Kiki Dee natuurlijk. Ze is 79 jaar. En ze heet Pauline Matthews. Nou, Elton John hoef ik natuurlijk niet te introduceren. 7 over 8:30.

heerlijk nummer toch, uit 76. Haarlem is 2500 vierkante meter aan speelgoedzaak rijker. Jazeker. Aan de Paul Kruggerkade in het pand waar voorheen Leen Bakker huisde, misschien weet je dat nog wel, opende Dreamland zaterdag een van de grootste speelgoedwinkels van de Benelux. Wauw. Ja, bij ons draait het ook heel erg om de beleving, wordt gezegd in het Haarlemse Dagblad. Na een softe opening van een paar dagen opende de deuren van Dreamland zaterdag officieel. En dus was er gratis popcorn, ja, als ik dat geweten had, bij de ingang, en wandelden enkele mascottes door de zaak. Er zijn ook wat foto's van. De huismascotte, Dreamy heet hij, wisselt diensten af met Chickaboo en Boomba. Leuke naam allemaal. Ja, kan allemaal. Hè. Ze hebben regelmatig pauze, want gezien het warme weer geldt dat de ingewanden van de pop een mens na elk half uur een uurtje pauze krijgen. Ja, om flauwvallen te voorkomen natuurlijk. Ja, wie de winkel binnenvalt, die wordt overweldigd door het enorme aanbod. Lego's, dino's, plusjebezen, spelletjes, schoolspullen, zo ongeveer alles wat je qua speelgoed kunt bedenken, kun je verder terugvinden in Dreamland. En dat is alleen maar prettig, toch? Ja, en het is natuurlijk vakantie, dus waarom zou je niet eens even gaan kijken? Zo werkt het natuurlijk. De speelgoedzaken, de keten is bezig met een opmars in de winkelstraat. In 2025 telde het bedrijf al 90 vestigingen, waarvan 27 in Nederland en de rest in België. Ook Intertoys werd overgenomen door deze Dreamland. Dus ja, dat geeft nogal wat. Hè. De meeste bezoekers zijn positief over het in ruime mate aanwezige personeel dat zich niet opdringt, maar wel klaar staat om te helpen. Nou, dat is alleen maar prettig om te horen. Ja, mocht je denken van nou, ach, het is vakantie en de kinderen mogen wel een klein beetje speelgoed uitzoeken. Ga even richting de Paul Kruggerkade, 2500 vierkante meter speelgoedzaak, de Dreamland.

Sam Smith. Het nummer wat hij altijd wilde maken. Een ode aan zijn guy. My guy.

soms heeft van die nummers een kippenvelgevoel. Maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Laat het weten. We zijn bereikbaar via WhatsApp. 0600 500 538. De nieuwe van Sam Smith, My Guy. 9:13. Ik heb voor mij het weerbericht in Haarlem. ...16 graden is het in Haarlem. En dat klinkt als een beetje fris. En dat was het ook. Het was een frisse nacht. Misschien heb je wel een vliesdekentje gepakt. En je dacht, nou, alleen maar een laken, dat gaat niet werken. 16 graden. Het wordt vandaag maximaal 21 graden. Gaat de zon zich nog laten zien? Jazeker. In de loop van de dag wel. Maar het is ook een beetje bewolkt. En ja, hoe zit het met de windvlagen? Dat valt op zich mee. Hè? 16 kilometer per uur. Uiteindelijk 21 graden zo rond een uur of twee in Haarlem.

niemand minder dan The Corrs op jouw radio. Met Breathless. 13 voor 9.

Ja, wil je een leuk dagje uit? Morgen is het een open dag in het Vorteiland. Ja, zeker in de monding van het Noordzeekanaal. Dat is een boeiende uitstap, zeg. Ja, het Vorteiland IJmuiden is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. En rond 1885 aangelegd. Dat is nogal wat, zeg. Om Amsterdam te verdedigen, dat was eigenlijk het belangrijkste. Vorteiland is de grootste van de hele stelling. Met een koepelzaal, muurschilderingen, labyrintbunkers en dergelijke. Ja, dat klinkt als een leuk uitstapje. En dat is het denk ik ook wel. Ik ben er nog nooit geweest, moet ik eerlijk zeggen. Maar bij betreden van het eiland staan gidsen klaar om bezoekers rond te leiden en alles over het eiland te vertellen. Het Vorteiland is eind 19e eeuw gebouwd, hè, 1885. Een opdracht van koning Willem III. Kijk, als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Daarnaast is het in de Tweede Oorlog gebruikt als onderdeel van de Atlantic Wall. Dat waren natuurlijk de Duitsers die daar de zaak overnamen, om het zo maar te zeggen. Een bezoekje aan Vorteiland begint met een korte overtocht via de MS Koning Emma. Je gaat met de boot over, want het is natuurlijk een eiland. Tickets zijn via de site van PBN, Pieter Bernard Nico, te verkrijgen. En er zit een link op havensover.nl. Dus ga even naar havensover.nl en dan kun je op die link drukken en dan kun je tickets kopen. €15,50. Niet goedkoop, maar dan heb je wel de overtocht en de rondleiding.

0: zo'n voorbeeld van de onderscheidende muziek. Tiger Lewis en Mrs. Kisses. Een blik op de klok geeft ons aan. 9 voor 9 alweer. We zijn bezig met de tweede uur van vandaag de dag. Ja, we gaan even naar Zandvoort. In het dorp wapperen de bontgekleurde Pride en de beachvlag al een paar dagen. Jazeker, want het is zover. De 10e editie. En de organisatie verwacht meer bezoekers van heide en verder te verwelkomen. Pride at the Beach is dit jaar immers onderdeel van World Pride Amsterdam. En het is vanuit Amsterdam een aantrekkelijk uitstapje om op maandag 27 juli, want dan gaat het beginnen, naar Zandvoort te komen voor allerlei feestelijkheden in het dorp. Jazeker, of een dag eerder. Dat zou ook nog kunnen op de zondag. Want voor dat andere succesnummer, Zandvoortse Pride feest, de Women Pride at the Beach Party. Ja, zo gaat dat. Tot maandagavond 27 juli is de Dorpskerk van Zandvoort de Unity World Pride Expo te zien. Dinsdagavond, en dat is vanavond 31 juli, is er gratis toegankelijke cultuuravond. Zet het maar even in je agenda vanavond. Zondag 26 juli is vanaf 6 uur bij ons paviljoen, Boulevard de La Vauvage nummer 11, de Women Pride at the Beach Party. Die kaart hiervoor kost de standaard €18,50. En dan is het heel leuk. Daar staat echt bij in het aantal. Mocht dat financieel ondoenlijk voor je zijn, neem dan contact op met de organisatie. Er wordt gekeken of we er een mouw aan kunnen passen. Nou, dat heb ik nog nooit gezien. Dat vind ik echt heel leuk. Maandag 27 juli om 1 uur op het Stationsplein van Zandvoort. Ja, dan barst de pre-party los dat ze te opwarmen voor het hoogtepunt van de Pride at the Beach. De parade door het dorp en over de boulevard. En die start om 3 uur 's middags. Maandag 27 juli. Dat is volgende week maandag dus. De optocht komt vervolgens aan om 4 uur bij Cosmico Beach. Ja, die kennen we als Haarlem 105. Daar waren we een paar weken geleden op de zaterdag de hele dag. En daar de grote Pride Beach Party helemaal losbarst. En met een optreden van zangeres Rut Jacot, zeker. Wil je het volledige programma weten? Kijk dan even op www.prideatthebeach.com.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Het is zomer. En dan ben je aan het zwembad. The Pool, want zo heet dit nummer. Mayor Hawthorne.

0: de pool. Ja, je krijgt zin in een zwembad. Mayor Hawthorne. Mooie naam trouwens. Hij zegt nou zelf, dit soort nummers hoor je toch alleen maar bij Haarlem 105, jazeker. Onderscheidende muziek bij je lokale radio. We gaan richting het laatste nummer voor het nieuws van 9 uur.
1: Dit is 105, de radio van Haarlem 105.

0: de film Flashdance. Irene Cara. We nemen even afscheid voor een paar minuten. Maar zijn zo weer bij je terug. Hou me ingetuned op Haarlem 105.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Conninger ging het om tientallen baby's.
5: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
4: De 19 verdachten kregen celstraf uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
6: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
4: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
0: Een goeiemorgen Haarlem, trek in een peertje.
7: Goedemorgen.
0: Ja, ik kan het niet laten. Hij is vertrokken uit Nederland. Na 5 concerten. En hij opende elk concert met dit nummer. En dan ben je een grote als je met een ballad begint in plaats van een optoponummer. Bruno Mars.

0: Mars.
1: Piet Hernandez. Dat is een echte naam. Wat een heerlijk nummer. En dat is de opening van het derde uur en het laatste uur van vandaag de dag. Fijn als je net ingeschakeld hebt, want dan kunnen we je voorzien van het lokale nieuws hier. Jazeker, lokale nieuws in Haarlem. En dat doen we zeker om 9:30, want dan is de nieuwslezer van de dag. Rees weer een beetje terug op het nest. Hij deed dat al dinsdag. Julien Dom. En waar gaat Julien het over hebben? Ik ga het je vertellen, want hij heeft het mij gemeld. Dank je ervoor. Centrale apotheek in Haarlem gehackt. Dat is niet zo heel prettig als je daar bekend bent, om het zo maar te zeggen. Dan hebben we wijziging openingstijden gemeente en ook dagen dat de gemeente Bloemdaal. En dat heeft te maken met de zomerperiode. Er zijn minder mensen, denk ik. Julien vertelt je erover. Een man op fatbike gewond bij eenzijdig ongeval. Er wordt natuurlijk al gewaarschuwd over die fatbikes. Wees er nou voorzichtig mee, want het gaat veel te hard allemaal. En politie, dat is wel heel belangrijk, zoekt informatie over poging tot verkrachting bij het Kenopark. Heel vervelend. En de Pride Mars, we kijken nog even terug van afgelopen zaterdag. En Haarlem 105 was daarbij. Julien Dom, straks om 9:30 en ook om 10:30 en om 11:30. Elk uur rond de klok van 9:30. We hebben uiteraard het Haarlems Dagblad van de dinsdag, de 21ste juli, open gedaan. En er staan ook weer een aantal interessante wetenswaardigheden. Wat dacht je van Pride on the Beach in Zandvoort? Dat gaat volgende week beginnen. Maandag officieel, maar zondag zijn er ook al zaken te doen. En ik ga je erover vertellen. Lunchroom Het Tijlertje, daar was wat over te doen. Een prachtige lunchroom, zeker, bij het Spaarne nummer 4. Maar de bewoners, de eigenaren die daarboven wonen, willen ook de benedenwoning hebben. En hebben van de kantonrechter gelijk gekregen. Nu is er nog van alles te doen over verhuiskosten enzovoort. Wil je een leuke open dag? Morgen is het een open dag op het dagje Voorteiland. Ik ga je erover vertellen. En ik heb ook nog een heel leuk, het is misschien wel een beetje zomer, typische Uimuidense biertjes die gebrouwd worden door twee heren. En die hebben namen als loodsman, pierwachter, dekswabber en zeeschuimer. Dat klinkt heerlijk. En een nieuwe speelgoedwinkel. Het is een speelgoedwinkelketen. Dreamland is geopend vanaf afgelopen zaterdag. En ook daar vertel ik je over. We gaan even naar het landelijke en internationaal nieuws kijken. Ja, Nijmegen, je weet het, hè. Ze zijn alweer gestart vanaf vanochtend 4:00. Ik dacht dat ik vroeg was met mijn 6:00 uit mijn bed. Maar toen waren ze al 2:00 aan het wandelen. De 108ste editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Jazeker. De eerste dag ook wel bekend als de Dag van Elst of Blauwe Dinsdag. En waarom het nou Blauwe Dinsdag wordt, ja, dat moet ik nog even opzoeken. Dat zei ik vorige uur ook, maar is nog niet gebeurd. Belofte maakt schuld. Ik ga er zo even naar kijken. De lopers lopen over de Waalbrug van de Betuwe. En de afstanden zijn 30, 40 en 50 kilometer. Het is toch wat, hoor, om dat af te leggen. Ja, toch? Veel jonge wandelaars. 1 op de 5 is tussen de 21 en 30 jaar oud. We gaan even richting de Verenigde Staten, want die is altijd dagelijks in het nieuws met Mr. Trump. President Trump. De Libanese president Aoun bezoekt de Verenigde Staten. Hij probeert steun te krijgen bij president Trump voor de uitvoering van de in juni gemaakte afspraken met Israël. Want hoe worden die dan uitgevoerd? Op tafel ligt onder meer het fragiele staakt het vuren en de terugtrekking van Israël uit het zuiden van Libanon. Ja, over het wereldkampioenschap hebben we het niet meer. Zeker niet, want dat is afgelopen, het is klaar. Maar de Tour de France is er nog wel en die gaat de laatste week in. Gisteren was er een rustdag. En vandaag is er een individuele tijdrit over 26,1 kilometer van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains. Aan mijn Frans ligt het niet. Pogačar staat op dit ogenblik op de eerste plaats met 5 minuten voorsprong op de Belg Remco Evenepoel, die tweede in het klassement staat. Nou, dat is het. We gaan zo even kijken naar het weerbericht in Haarlem. Als je nog niet buiten bent geweest, wat gaat het weer begeven? Is het weer een heerlijke zomersdag? Of nou, niet helemaal. Ga ik je over vertellen. En we kijken ook even naar de verkeersinformatie. Maar de eerste paar uur is het erg rustig. En we draaien natuurlijk heerlijke muziek voor je.
2: Vandaag de dag. Goedemorgen.
1: Ken je hem nog? Ja, zeker. Love Actually. In die film wordt dit nummer gedraaid. Hugh Jackman. Hugh Jackman? Nee, natuurlijk niet. Pointer Sisters.

De kerstfilm aller tijden. 2003 kwam hij uit. En elke kerst kun je hem zien. En ik had het natuurlijk over Hugh Grant, niet Hugh Jackman. Dat is een andere acteur. Ja, het verhaal ging erin dat Hugh Grant absoluut dat dansen niet wilde doen als prime minister. Op deze muziek. Maar de regisseur herinnerde me even aan zijn contract. En het werd een van de leukere scènes. Er waren heel veel leuke scènes. Ja, het is een beetje mijn guilty pleasure. Ik kijk er elke keer naar. Pointer Sisters met Jump For My Love. Ik krijg van mij zo het weerbericht. En daar komt hij. Ben je nog niet buiten geweest om 13, bijna 14 over 9 in Haarlem? Het is op dit ogenblik 17 graden. We begonnen vanochtend met 15 graden. En volgens mij is het vannacht best een frisse dag geweest. Ik had weer een dekentje over mijn laken ingetrokken. Dus misschien heb jij dat ook al gedaan. Wind is er 19 km per uur. Het wordt maximaal 21 graden. Op zich met het zonnetje erbij en een beetje beschut kan dat nog best lekker zijn, toch? Move with somebody. Hey, yeah.

Love with Somebody. Het is een heleboel verschillende mensen bij elkaar. Black Child, zij komt uit Italië. Peace Control en Mugletta. Ja, die hoor je niet veel snel op een andere radiozender, volgens mij. Move with Somebody. Nou, misschien blijf je met ons even een beetje bewegen. We zijn er tot 10 uur bij je. En daarna natuurlijk weer Jan Gaus. Met Haarlem werkt elke werkdag tussen 10 en 12. En daarna gaan we over tot Haarlem Lunch. Kortom, hou je zender gewoon op Haarlem 105.

Ja, move it, somebody waar je ook kan move, bewegen, zeg maar. Is natuurlijk in Zandvoort, want de bontgekleurde Pride en de beachvlaggen hangen daar al een paar dagen. Voor de 10e editie verwacht de organisatie nog meer bezoekers van heinde en verre te verwelkomen. Want Pride and the Beach is dit jaar immers een onderdeel van World Pride Amsterdam. Het is vanuit Amsterdam natuurlijk een aantrekkelijk uitstapje om op maandag 27 juli, want dan begint het allemaal, naar Zandvoort te gaan. Maar je kunt ook iets eerder. Ik ga je een beetje vertellen wat er zich allemaal gaat voort. Maandagavond 27 juli is in de Dorpskerk van Zandvoort de Unity World Pride Expo te zien. En daar kun je vanavond, is een gratis toegankelijke cultuuravond. Dus dinsdag 21 juli en maandagavond is die World Expo te zien. Maar op zondag 26 juli begint het verhaal al. Vanaf 6 uur 's avonds bij ons paviljoen bij de boulevard de Vauvage is de Women Pride at the Beach Party. Kaarten zijn daarvoor beschikbaar. Die kosten standaard €18,50. Maar dat is heel leuk, daar geeft de organisatie bij. Mocht het zo zijn dat het financieel ondoenlijk is voor je, neem dan contact op met de organisatie. Dan wordt gekeken of er een mouw aan te passen valt. Nou, dat hoor je bijna nooit bij allerlei organisaties. Dat is mooi. Dus dat is zondag al om 6 uur. Maandag om 1 uur 's middags op het stationsplein van Zandvoort is de pre-party daar. En dat is een ontwarmer voor de hoogtepunt van de Pride at the Beach. De parade door het dorp over de boulevard. En die start om 3 uur 's middags. Maandagmiddag. En de optocht komt vervolgens om 4 uur aan. Ja, je raakt het al bij Cosmico Beach. Waar Haarlem 105 een paar weken geleden de hele zaterdag de uitzending heeft verzorgd. En daar gaat de grote Pride Beach Party losbarsten met een optreden hoofdact Rut Jacot. Jazeker. Wil je het programma even bekijken? Kijk dan op www.prideatthebeach.com.

0: Hou deze dame in de gaten. Vorig jaar brak ze door met haar single Hairdresser. En ze stond in het voorprogramma van Harry Styles. Misschien heb jij gehoord in de Johan Cruijff Arena. Sky Newman. En ze treedt op in Biddinghuizen op 21 augustus.
1: Dit is Haarlem 105.
0: We werden winnaar van het Eurozon Festival. Met een mooie nummer van Duncan Lawrence.
2: A broken heart is all that's left.

Lawrence. En ik moet je eerlijk bekennen, toen ik het nummer voor de eerste keer hoorde, dacht ik, hoort dit de inzending? Je kunt het ook helemaal fout hebben. De winnaar van het Eurosongfestival.

Ja, verkeersinformatie. Eigenlijk heb ik niks te melden. Ja, het is gewoon hartstikke rustig. 18 files met 20 kilometer. Nou ja, het enige wat ik wel te melden heb, maar dat weet je ongetwijfeld. We gaan volgens mij al de tweede week in. Er zijn natuurlijk de werkzaamheden aan de tunnel. Ja, zelfs de Wijkertunnel. De A9 Amstelveen richting Alkmaar en Alkmaar richting Amstelveen. Die zijn gewoon dicht. En de toegangswegen zijn ook dicht. Hou daar rekening mee. Bijvoorbeeld in Beverwijk moeten ze naar Heemskerk rijden. En dan kunnen ze via Heemskerk kunnen ze de A9, A22 op. Het is niet anders. En dat duurt tot 9 augustus volgens mij uit mijn hoofd. De A208 Sassenheim richting Velsen bij knooppunt Termuiden naar de A22 richting Beverwijk. Ook die is dicht, mocht je dat niet weten. Dat zijn de werkzaamheden, maar geen files in Noord-Holland.

de echte discoganger weet dat Anita Ward ooit Ring My Bell uitbracht. Al zijn er altijd kapers op de kust die een cover maken van het nummer. Juicy met Bobby Fallon.

0: Zoals gezegd, Anita Ward bracht het oorspronkelijke nummer uit. En misschien op de donderdagavond te horen bij de Disco Train met Remco Lanting. Elke donderdagavond tussen 9 en 11. Zet die televisie eens uit, hou de radio aan. Schuif de stoelen en tafels aan de kant en ga naar een disco. Een rhythm and blues en funk van de bovenste plank. Deze uitvoerder heet Juicy met Z-I en een O-E. Samen met Bobby Fallon, Ring My Bell. Ja, dan kijken we op de klok. En dan weet je, het is rond de klok van 12:30. Elk uur hebben wij het Haarlem 105 nieuws. Het lokale nieuws van jouw lokale zender. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En ook een beetje Zandvoort, toch? Hij zit alweer klaar, de nieuwslezer van dienst. Vandaag is dat Julien Dom.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, ik ben Julien Dom.
0: Goedemorgen, Julien.
2: Centraal Apotheek Haarlem waarschuwt patiënten over een datalek. Bij de hack die zo'n 2 weken geleden plaatsvond, is de gehele mailbox van de apotheek gelekt. Daarbij zijn ook contactgegevens en gezondheidsinformatie van personen mogelijk in handen van de hackers gekomen. De apotheek heeft aangifte gedaan en inmiddels is de beveiliging verbeterd. Wachtwoorden bij de apotheek zijn daarom gewijzigd en de apotheek krijgt nu een melding als er vanaf een nieuw device wordt ingelogd. De hack kwam aan het licht toen een klant een verdachte e-mail kreeg van de apotheek. Blijf alert daarom op mails van de apotheek, is het advies, en neem contact op met de apotheek bij twijfel. Het gemeentehuis van Bloemendaal in Overveen is vanaf augustus niet langer open op de vrijdag. In Bennebroek sluit de dienstverlening tegelijkertijd op de woensdag, maar daar zal de locatie juist wel op de vrijdag openen. De politie heeft een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Het gebeurde na een poging tot verkrachting in het Kenopark in Haarlem. Een vrouw werd vrijdag aangesproken door een man die haar vervolgens de bosjes introk. Het slachtoffer kon uiteindelijk wegkomen en hulp inschakelen. Kort daarna kon een verdachte worden aangehouden op de Wilhelminastraat. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. Honderden deelnemers liepen dit weekend mee met een mars door de binnenstad van Haarlem als onderdeel van de Pride in de stad. De mars begon op het Stationsplein en eindigde op het Nieuwe Kerksplein, waar later op de dag ook het Pride-evenement werd gehouden. Transactivist Valerie van der Plicht sprak de deelnemers voor de mars toe en legt ons uit waarom die mars belangrijk is.
3: Om tegengeluid te geven naar alle haat die de laatste tijd in de wereld speelt. Zowel lokaal als wereldwijd worden gewoon steeds meer groepen als een soort mikpunt gekozen. En het is belangrijk om te laten zien dat we hier zijn, samen, met elkaar.
2: Dit was ook het eerste jaar dat er betaald kon worden met Pride geld. Dat zijn speciale bankbiljetten die gedrukt zijn voor de Pride.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de handel in baby's zijn in Indonesië 19 mensen veroordeeld tot celstraffen van 3 tot 7 jaar. Ze kochten tientallen baby's van zwangere vrouwen in geldnood. De kinderen werden doorverkocht aan mensen in Singapore. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met het handhaven van het rijverbod. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Na verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. En het wordt 20 tot 25 graden.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Korte file in Noord-Holland op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Beverwijk Oost, net voor de wegwerkzaamheden, staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
6: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
6: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Julien Dom. We komen jou weer tegen. Straks om 10:30, 11:30, 12:30, 1:30. Kortom. De hele dag de nieuwslezer van de dag met het Haarlem 105 nieuws. Fijn dat je luistert naar Vandaag de Dag. Jouw ochtendshow van maandag tot en met vrijdag. En dit is de beste band ter wereld. Maar smaken verschillen. Coldplay. Ze gaan volgend jaar weer toeren. En ik moet echt een kaartje bemachtigen. Is het niet in Nederland dan wel daarbuiten? Adventure of a Lifetime.

Volgens mij zag ik in de halftime show van de finale van het wereldkampioenschap voetbal ook Chris Martin staan. Die zong ook nog een deuntje mee. Coldplay natuurlijk, Adventure of a Lifetime. Bijna 7:30 op jouw lokale radio, Haarlem 105. Het is dinsdag de 21 juli des heren 2026. En dit is de ochtendshow. Tot 10:00 zijn we bij je. Maar schakel zeker niet uit, want Jan Gauws is er straks weer tussen 10 en 12 met Haarlem werkt.

0: Ja, Adventure of a Lifetime. En misschien dat is dat wel dat dagje Fort Eiland. Want morgen is er een open dag. Fort Eiland, dat ligt in de monding van het Noordzeekanaal. Dat is een boeiende uitstap. Het Fort Eiland aan Muiden is onderdeel van de stellingen van Amsterdam rond 1885 aangelegd om Amsterdam te verdedigen. Het Fort Eiland is de grootste van de hele stelling met een koepelzaal, muurschilderingen, labyrintbunkers en dergelijke. Dat klinkt allemaal heel spannend. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben er nog nooit geweest. En misschien is dat wel, moet ik daar eigenlijk wel eens wat aandacht aan besteden. Bij betreden van het eiland staan gidsen klaar en bezoekers om bezoekers rond te leiden en alles over het eiland te vertellen. En dat is veel te vertellen. Zoals gezegd, het Fort Eiland is eind 19e eeuw gebouwd, 1885 aangelegd, in opdracht van koning Willem III. En dat had alles te maken met de stelling van Amsterdam om je te beveiligen, om het zo maar te zeggen. Overigens wist je dat tijdens de Tweede Wereldoorlog het gebruik was onderdeel van de Atlantic Wall. Dat deden de Duitsers al daar. Ja. Een bezoekje aan Fort Eiland begint met een korte overtocht met de MS Koning Emma. Je gaat met de boot en dan kom je op het eiland aan. Ja, tickets zijn te verkrijgen via de site van PBN, Pieter Bernard Nico. En er zit een link op het verhaal wat in het Haamsdabbat is geschreven. Dus misschien kun je het Haamsdabbat even inkijken. Dan kun je klikken op de link. De entree bedraagt €15,50. Dat is op zich niet goedkoop, maar daarvoor heb je de overtocht en de rondleiding ook nog eens. Mocht je tegenslag hebben, it gets better.
1: You know, some people just don't realize that, you know, when it's real, you know, it don't go bad. It just gets better.

Brian Shaw. Want zo heet hij. En wat er ook gebeurt in het leven, it gets better. Ja? Dat is een positieve kijk op het geheel. 12:30.

0: Ja, it gets better. Maar daar heeft de eigenaar van de lunchroom, het tijdeltje, geen verhaal aan. Want aan het voorbestaan van deze lunchroom aan het Spaarden komt een einde. Dat valt op te maken uit het oordeel van de kantonrechter. Die heeft bepaald dat de eigenaar van de pand Spaarden 4 in zijn rechtsstaat de horecaruimte aan zijn bovenwoning toe te voegen om er te gaan wonen. Ja, vorige maand, misschien weet je dat nog te herinneren, besteden we daar aandacht aan. Behandelde de kantonrechter een geschil tussen de eigenaar van Spaarden 4, die het pand in 2019 kocht, en de huurder van de ruimte op de begane grond waarin het restaurant het tijdeltje zit. Ja, in 2021 werd het huurcontract nog voor 5 jaar verlengd. Maar inmiddels hebben de eigenaar van Spaarden 4 2 jonge kinderen gekregen en is er dringend behoefte aan uitbreiding van de woning. Het huurcontract is dan ook per 31 december van het jaar opgezegd. Maar de exploitant wil niet weg. Sterker, hij wil dat het huurcontract weer met 5 jaar wordt verlengd tot 31 december 2031. En dat zit er dus niet in. De kantonrechter heeft wel een aantal beslissingen genomen in zijn voor- en nadeel. De exploitant zou een huurachterstand hebben waarop de verhuurder hem een dwangsom in het vooruitzicht heeft gesteld. De kantonrechter heeft de gevorderde achterstallige huurpenningen afgewezen als mede in het vooruitzicht gestelde boetes en dwangsommen. Dat geldt wel. Ja, de kantonrechter is van mening dat het huurcontract op tijd en volgens de regels is opgezegd, dus met inachtneming van een opzegtermijn van minstens 1 jaar. De mededeling dat het huurcontract niet verlengd zal worden is in maart 2025 gedaan. De verhuurder heeft de horecaruimte dringend nodig voor eigen gebruik en de rechter vindt dat voldoende aannemelijk gemaakt is. Wel is het nog een beetje touwtrekken over de verhuizen en inrichtingskosten. De restauranthouder vindt dat de verhuurder mee moet betalen en heeft een bedrag geëist van €177.000. Ja, de kantonrechter is van oordeel dat de kosten niet toewijsbaar zijn. Ten eerste kan zoiets niet van de verhuurder worden gevorderd. En ten tweede zijn er nog geen concrete plannen. Ook een geëist bedrag ter hoogte van €51.000... voor advertentie, transport, schilderen en inrichtingskosten komt de kantonrechter als buitenproportioneel aan. Hij vindt €21.000 voldoende. Er komt een nieuwe zitting op woensdag 12 augustus waarin de hoogte van de verhuis- en inrichtingskosten voor een eventueel nieuw restaurant aan de orde komen. Het wordt vervolgd dus.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Veldhuis en Kemper.

Dat zijn niet alleen hartstikke leuke cabaretiers. Ik ben een paar keer aan een show van hun geweest, maar twee heerlijke stemmen. Remco Veldhuis en Richard Kemper. Muziek uit je buurt. Hier bij Haarlem 105. Weten hoe het is.

0: weten hoe het is. Frank en Richard brouwen typisch Muidense biertjes in hun schuur. Met namen als loodsman, pierwachter, dekswabber en zeeschuimer. Alleen al die namen zou je dat biertje kunnen aanschaffen. Die twee neven, Frank Achterberg en Richard de Loze, die brouwen al 10 jaar hun eigen bier, jazeker, in de schuur van Frank. Ook al gebruikt het tweetal een oeroude brouwmethode, de technische snufjes zijn wel van deze tijd. Voor een hobbybrouwer is het moeilijk om 2 keer hetzelfde biertje te brouwen, zo zeggen ze in het Haamsdagblad. Bierbrouwerij Spitsbroeder, zo heet het. Zij brouwen eigenlijk alleen voor vrienden, familie en collega's. Het woord Spitsbroeder stamt uit de tijd dat legers in gesloten gelederen vochten. Ja, het betekent kameraad, compaan of wapenbroeder. Ja, de naam de twee neven was helaas al bezet, dus die konden ze niet nemen. Dus hebben we voor deze naam gekozen voor onze brouwerij. Want we zijn naast neven namelijk ook nog vooral kameraden, zo vertelt Frank. 10 jaar geleden gaf hij Richard voor zijn verjaardag voor de grap een bierpakket cadeau, waarmee je zelf bier kon maken. Het was meer een lekker simpel pakket, zegt Frank lachend. Bestond namelijk uit een emmer, een kraantje en bier in blik. En dat blik bier, dat moest je aanlengen met water en daarna laten vergisten. Ja, dat is, deze methode is natuurlijk nu wel heel anders. Ze zijn er behoorlijk mee bezig. Ze hebben een prachtige biercave in een schuur waar ze bier brouwen. En ja, het zijn natuurlijk wel 2 amateurbrouwers. Het hele brouwproces, het bottelen en bedenken van namen en zelfs het maken van etiketten gebeurt uiterst secuur. En ze hebben al zo'n 15 bier gebrouwen. Per keer is dat zo'n 45 liter. Nou, het ziet er gewoon hartstikke leuk uit. Kijk het eens even terug in haamsdagblad.nl. Een leuk verhaal over bierbrouwen in IJmuiden. So when chasing ghosts. Bijna 10 voor 10.
1: Did you hate me so deeply? You made it look easy to leave in the blink of an eye. Did you mean all those sorries? How much could you love me if you didn't need a goodbye? I'll tell myself it's only a part of the picture.

Zelwin, Reiner Bot. En hij bracht dit nummer uit op 8 mei 2026. Samen met Lodewijk Martens. Chasing Goats.

0: Ja, Haarlem is een 2500 vierkante meter aan speelgoedzaakrijker. Zo, dat is een behoorlijke speelgoedzaak, kan ik je vertellen. Aan de Paul Krugerkade in het pand waar voorheen Leen Bakker huisde, opende Dreamland, want zo heet die speelgoedketen, zaterdag een van de grootste speelgoedwinkels van de Benelux. Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Na een softe opening van een paar dagen opende de deuren van Dreamland zaterdag officieel. En er was natuurlijk ook popcorn bij de ingang en er wandelden enkele mascottes door de zaak. Bijvoorbeeld de huismascotte Dreamy, het heet natuurlijk Dreamland, die wisselt diensten af met Chickaboo en Boomba. Maar je kunt je voorstellen, er lopen mensen in die pakken en die pakken die zijn nogal heet, dus na een half uur hebben ze een uurtje pauze om flauwvallen te voorkomen. Ja, wie de winkel binnenwandelt, wordt al snel overweldigd door het enorme aanbod. Lego, dino's, plusje beesten, spelletjes, schoolspullen, zo ongeveer alles wat je kan bedenken van speelgoed, dat is er. Dus ja, het is misschien wel eens een bezoekje waard. Het is tenslotte, ja, het is tenslotte vakantie. Dus misschien leuk om, als de kinderen een leuk speelgoedje mogen uitzoeken, om die kant op te gaan. Ze hebben Intertoys ook overgenomen. Er zijn zo'n 90 zaken al van Dreamland, waarvan 27 in Nederland en de rest zit in België. Zo'n 90 vestigingen, dus een behoorlijke. Nou, mocht je het leuk vinden, Paul Krugerkade, Dreamland, de nieuwe speelgoedzaak.
1: Dit is Haarlem 105.

nummer werd uitgebracht zo rond de coronaperiode. Dus als ik het nummer hoor, dan denk ik daar weer aan terug. Crescip met Jacqueline Govaert natuurlijk. Het allerlaatste nummer van 3 uur lang vandaag de dag.

Ja, de eindtune zit erin. Als je een vaste luisteraar bent op de dinsdag en de vrijdag. Als ik de eer heb om het te mogen presenteren vandaag de dag. Dan weet je dat dit de eindtune is. Hij zit alweer klaar. Jan Gaus, Mr. Haarlem 105. Elke werkdag tussen 10 en 12. Met Haarlem werkt. Fijn dat je geluisterd hebt. Misschien was je er vanaf 7 uur al bij. Dat zou helemaal leuk zijn. We maakten je wakker. We duwden je richting de badkamer. We zaten aan je ontbijttafel. En we reizen misschien wel een stukje met je mee. Want je kunt ons blijven beluisteren. Ook als je in je auto instapt of via het openbaar vervoer vertrekt. Via haarlem105.nl kun je klikken op radio. En dan kun je live radio luisteren. Of ook nog radio kijken. Want dan ben je in Studio 1. Ik zwaai je even. Live vanaf de zijweg, zaalweg nummer 10. Morgen Ron Anbeek, de gastheer van dienst voor de Vandaag de Dag versie van de woensdag. Donderdag is hij weer terug, verwelkomen met een warm hart. Benito van Amersfoort na 5 weken vakantie. Die moet helemaal opgeladen zijn, die accu. Dus donderdag doet hij de 7 tot 10. En vrijdag ben ik weer bij je terug om het weekend in te luiden. Ik wens je een heerlijke dag. 21 graden wordt het, niet zo heel zonnig. Maar kun je wel heel veel leuke dingen doen. En morgen denken we op de open dag, hè? Ja, precies. Ik ben er vrijdag weer. Dankjewel. Mooie dag. Doei.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 21 juli. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
4: Dit is het programma Haarlem Werkt met Change and Change of Heart.
2: Jan Gaus is er voor flauwekul, musical, maar vooral voor het nieuws en de muziek uit 023. Dit is Jan Gaus. Op Haarlem 105. We vieren 105 dagen zomer. Dit

0: Dennis Warren en de Fever Dream. En Change of Heart. En dat allemaal op deze dinsdag. Ja, ik had ook een appje binnengekregen van de Centraal Apotheek in Haarlem. Dat daar een datalek is ontstaan. En ja, dat kun je ook nalezen op onze website. Pride Haarlem, dat was weer een heel mooi event. Nu ook een mooi filmpje daarover. Over de Pride-tocht die vanaf het station liep naar Nieuwe Kerksplein. Zo dwars door de stad heen. Zo'n 200, 250 mensen die daar aan mee hebben gedaan. Dus dat is wel heel indrukwekkend. Een man van 45 aangehouden na een poging tot verkrachting in het Kenaalpark. Woning aan de Houtvaartkwartier. 6 maanden gesloten naar een vondst van harddrugs. En allerlei brandjes in Haarlem. Je kunt het allemaal bekijken op onze website haarlem105.nl.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 Zomer op je radio. Dit is 105.

geleden. Ze hebben ook een zomerhit weer proberen te maken, Clean Bandit. Maar ik vind dat nummer ja, op een andere manier niet zo lekker als al die andere nummers. Dat geldt niet voor Taylor Swift, die heeft een lekker nummer.

Ja, Bluff was dat natuurlijk. En levenslang. En je hoorde Taylor Swift. En die zat er niet bij, bij de halftime pauze act. Allerlei diverse artiesten die daar aan meedoen, aan meededen. We hebben een stukje van Madonna moeten missen, want toen was de NOS en de Studio Sport was nog druk aan het babbelen met elkaar. Ja. En dit is Nick Hansen. En dat nummer dat heet

begin van de nieuwe plaat hier bij Haarlem 105. De verschijnende. Maar een aantal leggen we een beetje de nadruk op. En dat zijn vijf platen die je zeer regelmatig wordt langskomen. Ring My Bell van Juicy. Je hoorde een nieuwe plaat van Kate Urban samen met Michael McDonald. We Go Back. Nick Hansen dus, die je net hoorde met Playa. Sam Smith met My Guy. En Somber met My Body Isn't Ready. Ja. 105. Dat zijn die vijf nieuwe platen. Straks het Haarlem 105 nieuws natuurlijk. Het nieuws van 10:30. En daartussen zit nog dit liedje. En Ilse de Lange straks. Maar nu is het I'm Your Man van Wham.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Julien Dom. Centraal Apotheek Haarlem waarschuwt patiënten over een datalek. Bij de hack die zo'n 2 weken geleden plaatsvond, is de gehele mailbox van de apotheek gelekt. Daarbij zijn ook contactgegevens en gezondheidsinformatie van personen mogelijk in handen van de hackers gekomen. De apotheek heeft aangifte gedaan en inmiddels is de beveiliging verbeterd. Wachtwoorden bij de apotheek zijn daarom gewijzigd en de apotheek krijgt nu melding als er vanaf een nieuw device wordt ingelogd. De hack kwam aan het licht toen een klant een verdachte e-mail kreeg van de apotheek. Blijf alert daarom op mails van de apotheek, is het advies, en neem contact op met de apotheek bij twijfel. Een man op een fatbike is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeluk in Haarlem. Het gebeurde op de kruising van de Waarderweg met de Klaas Tillyweg in de Waarderpolder. De man reed door onbekende oorzaak tegen een verkeerslicht aan. Het slachtoffer is daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het gemeentehuis van Bloemendaal in Overveen is vanaf augustus niet langer open op de vrijdag. In Bennebroek sluit de dienstverlening tegelijkertijd op de woensdag, maar daar zal de locatie juist wel op de vrijdag openen. Honderden deelnemers liepen dit weekend mee met een mars door de binnenstad van Haarlem als onderdeel van de Pride in de stad. De mars begon op het Stationsplein en eindigde op het Nieuwe Kerksplein, waar later op de dag ook het Pride-evenement werd gehouden. Transactiviste Valerie van der Plicht sprak de deelnemers voor de mars toe en legt ons uit waarom die mars belangrijk is.
2: Om tegengeluid te geven naar alle haat die de laatste tijd in de wereld speelt. Zowel lokaal als wereldwijd worden gewoon steeds meer groepen als een soort mikpunt gekozen. En het is belangrijk om te laten zien dat we hier zijn, samen, met elkaar.
1: Dit was ook het eerste jaar dat er betaald kon worden met Pride geld. Dat zijn speciale bankbiljetten die gedrukt zijn voor de Pride. Dan nog het weer voor onze regio. Droog, bewolkt en zo'n 21 graden vandaag.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Slow Motion van Alicia Cara. En Rock the Casbah van The Clash natuurlijk. En dat allemaal op deze dinsdagochtend. En misschien vind jij het wel lekker nu. Ja, een beetje afgekoeld is niet meer van die tropische temperaturen. Maar die zitten er gelukkig wel weer een beetje aan te komen. Althans, dat vind ik. Ja. Ik heb straks voor je Niels Geuzenbroek. En All I Want met muziek uit de buurt. Maar nu eerst Black and Crown. Verderop ook nog Harry Styles met Dance No More. Maar nu eerst is Black and Crown.

Thank you. And dance no more. Ja, een voortijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge in Utrecht. En daar een sprinklerinstallatie afgegaan. En daardoor heel veel water, ook op het toneel. Verschijnende installaties kapot. Ook een deel van het decor. Dus ja, de laatste voorstellingen, want daar waren ze mee bezig. Want Moulin Rouge zou sowieso al stoppen. Maar ja, zo wil je natuurlijk niet stoppen. Nee, nee. En dit nummer kwam er veelvuldig in voor. Ja, dat oude nummer van Patti LaBelle.

Label. Ja. Patti Label natuurlijk. En die had later nog een andere liedje met release. En deze, dit plaatje is ook wel eens uitgebracht onder een andere titel. Lady Marmalade. Ja. Ja. Voulez-vous, ou je, of moi, dat kon er in sommige landen niet opstaan als titel.

0: nummers, de 3J's. Een mooie video erbij. Ik mag graag draaien, een nationaal product. Dat is op zondagmiddag tussen 12 en 2 uur. Aankomende zondag is dat met Luc Hasselman, die er ook op zaterdag is van 12 tot 3.
1: Ja.
0: We gaan zo naar het NOS-journaal. Die praten jou weer helemaal bij over wat er allemaal gebeurt hier in de omgeving van Nederland en de rest van de wereld. Ja. Maar ik heb deze nog even voor je. UB40 en King.

0: 105. Het is 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat flex-energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A22 Beverwijk-Velsen staat bij Beverwijk een file van 3 kilometer. Vertraging is 10 minuten en dat heeft te maken met de afgesloten Wijkertunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 21 juni. 105. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
3: Dit is Haarlem Werkt met Sean Christopher. Don't lose the magic. Dit is
0: Op je radio.
3: Ja, inderdaad.
0: Dit is 105.

Brian Christopher. En de Sweetest Release. Een van de platen die hier regelmatig meedraait in de programmering van Haarlem 105. En je hoorde Sean Christopher. Ook al is het wel weer leuk om die als dance classic te horen met Don't Lose the Magic. En Sting komt binnenkort weer met zijn musical naar Carré. Allerlei andere musicals ook in Carré. Mooi om daar een keer naartoe te gaan.

0: Fight for this love. Wereldkampioenschap voetbal. Nou, het zit er ook weer op. Hè. Dat, het is toch wel een beetje afkikken.
1: Muziek uit de buurt. Haarlem 105.
0: Maar goed, we hebben natuurlijk nog de Tour de France. En aankomend weekend hebben we nog de Formule 1 in Hongarije. En dan gaan ze ook even op vakantie. We can't keep moving.

de centrale apotheek op de Geneemde Oude Gracht. Mogelijke patiëntgegevens ingezien. Nou, ik heb niks te verbergen, maar het is toch niet, het is niet prettig natuurlijk als dat gebeurt. De Pride Haarlem. Ach, wat was het een feest afgelopen zaterdag in de stad. En een mooi filmpje daar ook over op haarlem105.nl. Een man van 45 aangehouden na een poging tot verkrachting in het Kenopark. Woning aan de Houtvaartkade. Kwartier is het 6 maanden gesloten na fonds van harddrugs. Al dat soort dingen kun je bij ons bekijken en nalezen op haarlem105.nl. Ja. En dit is White Flores. Even kijken wat hebben we dan daarna. Daarna hebben we nog Womack & Womack.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Julien Dom.
2: Centraal Apotheek Haarlem waarschuwt patiënten over een datalek. Bij de hack die zo'n 2 weken geleden plaatsvond, is de gehele mailbox van de apotheek gelekt. Daarbij zijn ook contactgegevens en gezondheidsinformatie van personen mogelijk in handen van de hackers gekomen. De apotheek heeft aangifte gedaan en inmiddels is de beveiliging verbeterd. Wachtwoorden bij de apotheek zijn daarom gewijzigd en de apotheek krijgt nu een melding als er vanaf een nieuw device wordt ingelogd. De hack kwam aan het licht toen een klant een verdachte e-mail kreeg van de apotheek. Blijf alert daarom op mails van de apotheek, is het advies, en neem contact op met de apotheek bij twijfel. De politie heeft een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Het gebeurde na een poging tot verkrachting in het Kenopark in Haarlem. Een vrouw werd vrijdag aangesproken door een man die haar vervolgens de bosjes introk. Het slachtoffer kon uiteindelijk wegkomen en hulp inschakelen. Kort daarna kon een verdachte worden aangehouden op de Wilhelminastraat. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. Een man op een fatbike is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeluk in Haarlem. Het gebeurde op de kruising van de Waarderweg met de Klaas Tillyweg in de Waarderpolder. De man reed door onbekende oorzaak tegen een verkeerslicht aan. Het slachtoffer is daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Honderden deelnemers liepen dit weekend mee met een mars door de binnenstad van Haarlem als onderdeel van de Pride in de stad. De mars begon op het Stationsplein en eindigde op het Nieuwe Kerksplein, waar later op de dag ook het Pride-evenement werd gehouden. Transactivist Valerie van der Plicht sprak de deelnemers voor de mars toe en legt ons uit waarom die mars belangrijk is.
3: Om tegengeluid te geven naar alle haat die de laatste tijd in de wereld speelt. Zowel lokaal als wereldwijd worden gewoon steeds meer groepen als een soort mikpunt gekozen. En het is belangrijk om te laten zien dat we hier zijn, samen, met elkaar.
2: Dit was ook het eerste jaar dat er betaald kon worden met Pride geld. Dat zijn speciale bankbiljetten die gedrukt zijn voor de Pride. Dan nog het weer voor onze regio. Droog, bewolkt en zo'n 21 graden vandaag.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.nl.

Elton John. Hij doet het nu nog steeds. Dat is nu dan een jongere zanger of zangeres uitnodigt om een plaat te maken. En dat deed hij in de jaren 70 ook al met Kiki D. En Don't Go Breaking My Heart. Elton John was dit. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar Haarlem 105. We zijn er al heel lang. En we blijven er ook nog heel lang. Ja, zeker. En dit is Bruno Mars. Was laatst nog in Nederland. Ja. En dit is Risk It All.

0: En Risk It All hier bij Haarlem 105.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.
0: 105. En afgelopen zaterdag waren er honderden deelnemers die meededen met de Pride Mars. En die Pride Mars die ging van het Stationsplein en eindigde op het nieuwe Kerkplein. En Haarlem 105, onze verslaggever, die liep even mee. Ja.
2: Heel dubbel, want aan de ene kant hoop je gewoon dat het eigenlijk niet nodig is. Maar aan de andere kant, we moeten ons wel laten zien. We moeten laten zien dat het kan. We moeten laten zien dat het mag. Dit moet ook gewoon kunnen.
3: Eén jongen kwam na een workshop van Youssef naar hem toe.
4: Ja, ik vond alle regenboogvlaggen propaganda of belachelijk. Maar mijn verhaal, hij zei dit is heel belangrijk. En hij beloofde mij om een regenboogvlag op zijn balkon te hangen.
3: Op het nieuwe Kerksplein was ook de GGD aanwezig. Zij gaven gratis vaccinaties voor hepatitis A en B. En hoe bijzonder is het eigenlijk dat je je hier kan laten vaccineren?
5: Ja, dat is op zich best bijzonder. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan. En we hebben besloten dat dit een goede plek is. Want mensen komen hier, ze denken er soms niet aan. Ze weten het niet. En hoe makkelijk is het om dan hier meteen je eerste vaccinatie te krijgen?
6: Ik heb een budget van 5 euro Pride geld halen. Ik kan ook echt mee betalen. Hier op het plein bij de horeca. En op diverse locaties in Haarlem.
0: Ja, dat is wel echt uniek. Dat het een Pride geld is gemaakt. Met Johan Enschede, die hebben daar ook heel veel tijd en energie in gestopt. Dat is wel echt heel gaaf, ja.
7: Ik vind het cool. Ik vind het ook leuk dat oude drukker van de eurobiljetten ook deze dingen heeft geprint. En daardoor

groot gelijk in. Mooi. En dat was de Pride in Haarlem. Afgelopen zaterdag was dat in Haarlem 105. Was daar de hele dag bij.

Misery Hill and the Heart's Pride and Diana Ross and I'm Coming Out. En ook het verslag van de Haarlem Pride. En dat hele verslag met beeld kun je dus bekijken op onze website haarlem105.nl.

Nummer 2. In de top 40. Rutger van Barneveld. En de zwoele zomernachten. En dan heb ik even ook Cheerio van Justin de Wild. Ook een enorme hit is dat. Maar deze staat dus nog net even hoger. Ja. Ik ben er morgen weer. Hetzelfde tijdstip tussen 10 en 12 uur. En ik heb er nog eentje voor je. En dat is van Herbie Hancock. Tell

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er nogal 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Julien Dom.
2: Centraal Apotheek Haarlem waarschuwt patiënten over een datalek. Bij de hack die zo'n 2 weken geleden plaatsvond, is de gehele mailbox van de apotheek gelekt. Daarbij zijn ook contactgegevens en gezondheidsinformatie van personen mogelijk in handen van de hackers gekomen. De apotheek heeft aangifte gedaan en inmiddels is de beveiliging verbeterd. Wachtwoorden bij de apotheek zijn daarom gewijzigd en de apotheek krijgt nu een melding als er vanaf een nieuw device wordt ingelogd. De hack kwam aan het licht toen een klant een verdachte e-mail kreeg van de apotheek. Blijf alert daarom op mails van de apotheek, is het advies, en neem contact op met de apotheek bij twijfel. Het gemeentehuis van Bloemendaal in Overveen is vanaf augustus niet langer open op de vrijdag. In Bennebroek sluit de dienstverlening tegelijkertijd op de woensdag, maar daar zal de locatie juist wel op de vrijdag openen. De politie heeft een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Het gebeurde na een poging tot verkrachting in het Kenopark in Haarlem. Een vrouw werd vrijdag aangesproken door een man die haar vervolgens de bosjes introk. Het slachtoffer kon uiteindelijk wegkomen en hulp inschakelen. Kort daarna kon een verdachte worden aangehouden op de Wilhelminastraat. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. Honderden deelnemers liepen dit weekend mee met een mars door de binnenstad van Haarlem als onderdeel van de Pride in de stad. De mars begon op het Stationsplein en eindigde op het Nieuwe Kerksplein, waar later op de dag ook het Pride-evenement werd gehouden. Transactiviste Valerie van der Plicht sprak de deelnemers voor de mars toe en legt ons uit waarom die mars belangrijk is.
3: Om tegengeluid te geven naar alle haat die de laatste tijd in de wereld speelt. Zowel lokaal als wereldwijd worden gewoon steeds meer groepen als een soort mikpunt gekozen. En het is belangrijk om te laten zien dat we hier zijn, samen, met elkaar.
2: Dit was ook het eerste jaar dat er betaald kon worden met Pride geld. Dat zijn speciale bankbiljetten die gedrukt zijn voor de Pride.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Volgens de organisatie had Flex Energie nooit een vergunning mogen krijgen van ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken, zegt het Amerikaanse nieuwsmedium Politico. Details zijn nog niet bekend. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum rijden, krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat hangt binnenkort camera's op om het rijverbod te handhaven. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat bij Den Oever een file van 4 kilometer op de afsluitdijk richting Noord-Holland. En de vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. En klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en Knoop het Zaandam 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Julien Dom.
2: Centraal Apotheek Haarlem waarschuwt patiënten over een datalek. Bij de hack die zo'n 2 weken geleden plaatsvond, is de gehele mailbox van de apotheek gelekt. Daarbij zijn ook contactgegevens en gezondheidsinformatie van personen mogelijk in handen van de hackers gekomen. De apotheek heeft aangifte gedaan en inmiddels is de beveiliging verbeterd. Wachtwoorden bij de apotheek zijn daarom gewijzigd en de apotheek krijgt nu een melding als er vanaf een nieuw device wordt ingelogd. De hack kwam aan het licht toen een klant een verdachte e-mail kreeg van de apotheek. Blijf alert daarom op mails van de apotheek, is het advies, en neem contact op met de apotheek bij twijfel. Een man op een fatbike is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeluk in Haarlem. Het gebeurde op de kruising van de Waarderweg met de Klaas Tillyweg in de Waarderpolder. De man reed door onbekende oorzaak tegen een verkeerslicht aan. Het slachtoffer is daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het gemeentehuis van Bloemendaal in Overveen is vanaf augustus niet langer open op de vrijdag. In Bennebroek sluit de dienstverlening tegelijkertijd op de woensdag, maar daar zal de locatie juist wel op de vrijdag openen. Honderden deelnemers liepen dit weekend mee met een mars door de binnenstad van Haarlem als onderdeel van de Pride in de stad. De mars begon op het Stationsplein en eindigde op het Nieuwe Kerksplein, waar later op de dag ook het Pride-evenement werd gehouden. Transactivist Valerie van der Plicht sprak de deelnemers voor de mars toe en legt ons uit waarom die mars belangrijk is.
3: Om tegengeluid te geven naar alle haat die de laatste tijd in de wereld speelt. Zowel lokaal als wereldwijd worden gewoon steeds meer groepen als een soort mikpunt gekozen. En het is belangrijk om te laten zien dat we hier zijn, samen, met elkaar.
2: Dit was ook het eerste jaar dat er betaald kon worden met Pride geld. Dat zijn speciale bankbiljetten die gedrukt zijn voor de Pride. Dan nog het weer voor onze regio. Droog, bewolkt en zo'n 21 graden vandaag.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie. Na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond, die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens de Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar door ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Julien Dom. Centraal Apotheek Haarlem waarschuwt patiënten over een datalek. Bij de hack die zo'n 2 weken geleden plaatsvond, is de gehele mailbox van de apotheek gelekt. Daarbij zijn ook contactgegevens en gezondheidsinformatie van personen mogelijk in handen van de hackers gekomen. De apotheek heeft aangifte gedaan en inmiddels is de beveiliging verbeterd. Wachtwoorden bij de apotheek zijn daarom gewijzigd en de apotheek krijgt nu een melding als er vanaf een nieuw device wordt ingelogd. De hack kwam aan het licht toen een klant een verdachte e-mail kreeg van de apotheek. Blijf alert daarom op mails van de apotheek, is het advies, en neem contact op met de apotheek bij twijfel. De politie heeft een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Het gebeurde na een poging tot verkrachting in het Kenopark in Haarlem. Een vrouw werd vrijdag aangesproken door een man die haar vervolgens de bosjes introk. Het slachtoffer kon uiteindelijk wegkomen en hulp inschakelen. Kort daarna kon een verdachte worden aangehouden op de Wilhelminastraat. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. Een man op een fatbike is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeluk in Haarlem. Het gebeurde op de kruising van de Waarderweg met de Klaas Tillyweg in de Waarderpolder. De man reed door onbekende oorzaak tegen een verkeerslicht aan. Het slachtoffer is daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Honderden deelnemers liepen dit weekend mee met een mars door de binnenstad van Haarlem als onderdeel van de Pride in de stad. De mars begon op het Stationsplein en eindigde op het Nieuwe Kerksplein, waar later op de dag ook het Pride-evenement werd gehouden. Transactivist Valerie van der Plicht sprak de deelnemers voor de mars toe en legt ons uit waarom die mars belangrijk is.
2: Om tegengeluid te geven naar alle haat die de laatste tijd in de wereld speelt. Zowel lokaal als wereldwijd worden gewoon steeds meer groepen als een soort mikpunt gekozen. En het is belangrijk om te laten zien dat we hier zijn, samen, met elkaar.
1: Dit was ook het eerste jaar dat er betaald kon worden met Pride geld. Dat zijn speciale bankbiljetten die gedrukt zijn voor de Pride. Dan nog het weer voor onze regio. Droog, bewolkt en zo'n 21 graden vandaag.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 3 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond drongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens de Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de 2 duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor een dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Dat merk je tussen afrit IJmuiden en knooppunt Hoek. Je belandt daar in een file van 5 kilometer met een kwartier vertraging door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is er dicht. En ook op de A9 is het erg druk. Amstelveen-Alkmaar in beide richtingen tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk-Oost. 10 minuten en dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Julien Dom. Centraal Apotheek Haarlem waarschuwt patiënten over een datalek. Bij de hack die zo'n 2 weken geleden plaatsvond, is de gehele mailbox van de apotheek gelekt. Daarbij zijn ook contactgegevens en gezondheidsinformatie van personen mogelijk in handen van de hackers gekomen. De apotheek heeft aangifte gedaan en inmiddels is de beveiliging verbeterd. Wachtwoorden bij de apotheek zijn daarom gewijzigd en de apotheek krijgt nu een melding als er vanaf een nieuw device wordt ingelogd. De hack kwam aan het licht toen een klant een verdachte e-mail kreeg van de apotheek. Blijf alert daarom op mails van de apotheek, is het advies, en neem contact op met de apotheek bij twijfel. Het gemeentehuis van Bloemendaal in Overveen is vanaf augustus niet langer open op de vrijdag. In Bennebroek sluit de dienstverlening tegelijkertijd op de woensdag, maar daar zal de locatie juist wel op de vrijdag openen. De politie heeft een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Dat gebeurde na een poging tot verkrachting in het Kenopark in Haarlem. Een vrouw werd vrijdag aangesproken door een man die haar vervolgens de bosjes introk. Het slachtoffer kon uiteindelijk wegkomen en hulp inschakelen. Kort daarna kon een verdachte worden aangehouden op de Wilhelminastraat. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. Honderden deelnemers liepen dit weekend mee met een mars door de binnenstad van Haarlem als onderdeel van de Pride in de stad. De mars begon op het Stationsplein en eindigde op het Nieuwe Kerksplein, waar later op de dag ook het Pride-evenement werd gehouden. Transactivist Valerie van der Plicht sprak de deelnemers voor de mars toe en legt ons uit waarom die mars belangrijk is.
2: Om tegengeluid te geven naar alle haat die de laatste tijd in de wereld speelt. Zowel lokaal als wereldwijd worden gewoon steeds meer groepen als een soort mikpunt gekozen. En het is belangrijk om te laten zien dat we hier zijn, samen, met elkaar.
1: Dit was ook het eerste jaar dat er betaald kon worden met Pride geld. Dat zijn speciale bankbiljetten die gedrukt zijn voor de Pride. Dan nog het weer voor onze regio. Droog, bewolkt en zo'n 21 graden vandaag.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland sta je onder andere in de file op de A1 richting Amersfoort. En dat merk je tussen Naarden en Blaricum. 5 kilometer met 10 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. En ook op de A5 is het druk richting Hoofddorp. Tussen afrit IJmuiden en knooppunt Hoek. Betekent dat 15 minuten vertraging. Tot slot de A9 richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Er zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. 2 piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A22 Velzen richting Beverwijk. Tussen knooppunt Velzen en Beverwijk-Oost staat een te hoog voertuig en daarom is de Velzertunnel dicht. Reken hier op 15 minuten vertraging. De A27 richting Almere tussen Hilversum en Eemnes betekent dat 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Julien Dom. Centraal Apotheek Haarlem waarschuwt patiënten over een datalek. Bij de hack die zo'n 2 weken geleden plaatsvond, is de gehele mailbox van de apotheek gelekt. Daarbij zijn ook contactgegevens en gezondheidsinformatie van personen mogelijk in handen van de hackers gekomen. De apotheek heeft aangifte gedaan en inmiddels is de beveiliging verbeterd. Wachtwoorden bij de apotheek zijn daarom gewijzigd en de apotheek krijgt nu een melding als er vanaf een nieuw device wordt ingelogd. De hack kwam aan het licht toen een klant een verdachte e-mail kreeg van de apotheek. Blijf alert daarom op mails van de apotheek, is het advies, en neem contact op met de apotheek bij twijfel. Een man op een fatbike is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeluk in Haarlem. Het gebeurde op de kruising van de Waarderweg met de Klaas Tillyweg in de Waarderpolder. De man reed door onbekende oorzaak tegen een verkeerslicht aan. Het slachtoffer is daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het gemeentehuis van Bloemendaal in Overveen is vanaf augustus niet langer open op de vrijdag. In Bennebroek sluit de dienstverlening tegelijkertijd op de woensdag, maar daar zal de locatie juist wel op de vrijdag openen. Honderden deelnemers liepen dit weekend mee met een mars door de binnenstad van Haarlem als onderdeel van de Pride in de stad. De mars begon op het Stationsplein en eindigde op het Nieuwe Kerksplein, waar later op de dag ook het Pride-evenement werd gehouden. Transactivist Valerie van der Plicht sprak de deelnemers voor de mars toe en legt ons uit waarom die mars belangrijk is.
2: Om tegengeluid te geven naar alle haat die de laatste tijd in de wereld speelt. Zowel lokaal als wereldwijd worden gewoon steeds meer groepen als een soort mikpunt gekozen. En het is belangrijk om te laten zien dat we hier zijn, samen, met elkaar.
1: Dit was ook het eerste jaar dat er betaald kon worden met Pride geld. Dat zijn speciale bankbiljetten die gedrukt zijn voor de Pride.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de kust van Mauritanië is een boot gevonden met 143 dode vluchtelingen en 38 overlevenden. De boot dobberde al 25 dagen op zee. Een Russisch oorlogsschip heeft 70 kilometer voor de Britse kust een schietoefening gehouden. Dergelijke oefeningen zijn toegestaan in internationale wateren. Het schip werd wel in de gaten gehouden. Er komt een importverbod voor goederen uit de door Israël bezette gebieden. De Kamer had erom gevraagd en minister Berendsen heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Het weer, toenemende bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en Huizen doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer geregeld zon, aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking, kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen betekent dat een vertragingstijd van 15 minuten. Ook op de N207 richting Alphen aan de Rijn is het druk. Tussen afrit Abbenes en Leimuiden doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is with you. Haarlem 105 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Julien Dom. Centraal Apotheek Haarlem waarschuwt patiënten over een datalek. Bij de hack die zo'n 2 weken geleden plaatsvond, is de gehele mailbox van de apotheek gelekt. Daarbij zijn ook contactgegevens en gezondheidsinformatie van personen mogelijk in handen van de hackers gekomen. De apotheek heeft aangifte gedaan en inmiddels is de beveiliging verbeterd. Wachtwoorden bij de apotheek zijn daarom gewijzigd en de apotheek krijgt nu melding als er vanaf een nieuw device wordt ingelogd. De hack kwam aan het licht toen een klant een verdachte e-mail kreeg van de apotheek. Blijf alert daarom op mails van de apotheek, is het advies, en neem contact op met de apotheek bij twijfel. De politie heeft een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Het gebeurde na een poging tot verkrachting in het Kenopark in Haarlem. Een vrouw werd vrijdag aangesproken door een man die haar vervolgens de bosjes introk. Het slachtoffer kon uiteindelijk wegkomen en hulp inschakelen. Kort daarna kon een verdachte worden aangehouden op de Wilhelminastraat. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. Een man op een fatbike is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeluk in Haarlem. Het gebeurde op de kruising van de Waarderweg met de Klaas Tillyweg in de Waarderpolder. De man reed door onbekende oorzaak tegen een verkeerslicht aan. Het slachtoffer is daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Honderden deelnemers liepen dit weekend mee met een mars door de binnenstad van Haarlem als onderdeel van de Pride in de stad. De mars begon op het Stationsplein en eindigde op het Nieuwe Kerksplein, waar later op de dag ook het Pride-evenement werd gehouden. Transactiviste Valerie van der Plicht sprak de deelnemers voor de mars toe en legt ons uit waarom die mars belangrijk is.
2: Om tegengeluid te geven naar alle haat die de laatste tijd in de wereld speelt. Zowel lokaal als wereldwijd worden gewoon steeds meer groepen als een soort mikpunt gekozen. En het is belangrijk om te laten zien dat we hier zijn, samen, met elkaar.
1: Dit was ook het eerste jaar dat er betaald kon worden met Pride geld. Dat zijn speciale bankbiljetten die gedrukt zijn voor de Pride.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op de hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Politie heeft in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het weer vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de ring van Amsterdam, de ring West A10, in de richting van Den Haag. Tussen de aansluiting met de A5 en knooppunt Koenplein doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En op de A27 is het druk richting Almere, tussen Hilversum en Huizen, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk, maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. In Noord-Holland is het druk op de A27 richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En ook 10 minuten vertraging op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking, de lekkerste muziek. 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Julien Dom. Centraal Apotheek Haarlem waarschuwt patiënten over een datalek. Bij de hack die zo'n 2 weken geleden plaatsvond, is de gehele mailbox van de apotheek gelekt. Daarbij zijn ook contactgegevens en gezondheidsinformatie van personen mogelijk in handen van de hackers gekomen. De apotheek heeft aangifte gedaan en inmiddels is de beveiliging verbeterd. Wachtwoorden bij de apotheek zijn daarom gewijzigd en de apotheek krijgt nu een melding als er vanaf een nieuw device wordt ingelogd. De hack kwam aan het licht toen een klant een verdachte e-mail kreeg van de apotheek. Blijf alert daarom op mails van de apotheek, is het advies, en neem contact op met de apotheek bij twijfel. Het gemeentehuis van Bloemendaal in Overveen is vanaf augustus niet langer open op de vrijdag. In Bennebroek sluit de dienstverlening tegelijkertijd op de woensdag, maar daar zal de locatie juist wel op de vrijdag openen. De politie heeft een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Het gebeurde na een poging tot verkrachting in het Kenopark in Haarlem. Een vrouw werd vrijdag aangesproken door een man die haar vervolgens de bosjes introk. Het slachtoffer kon uiteindelijk wegkomen en hulp inschakelen. Kort daarna kon een verdachte worden aangehouden op de Wilhelminastraat. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. Honderden deelnemers liepen dit weekend mee met een mars door de binnenstad van Haarlem als onderdeel van de Pride in de stad. De mars begon op het Stationsplein en eindigde op het Nieuwe Kerksplein, waar later op de dag ook het Pride-evenement werd gehouden. Transactivist Valerie van der Plicht sprak de deelnemers voor de mars toe en legt ons uit waarom die mars belangrijk is.
2: Om tegengeluid te geven naar alle haat die de laatste tijd in de wereld speelt. Zowel lokaal als wereldwijd worden gewoon steeds meer groepen als een soort mikpunt gekozen. En het is belangrijk om te laten zien dat we hier zijn, samen, met elkaar.
1: Dit was ook het eerste jaar dat er betaald kon worden met Pride geld. Dat zijn speciale bankbiljetten die gedrukt zijn voor de Pride.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die vastzat voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op de hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Het weer, vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. De mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ellie van Amstel. Nieuwe.

Dat was Supertramp, Breakfast in America. Nou, over eten gaan we het hebben. Dat vind ik gewoon leuk om te doen. Heb je nog suggesties? Laat het weten, want dat vind ik leuk. Ik ga allemaal nummers draaien die iets met eten te maken hebben en met drinken. En tussendoor wat hits van u. Daar wordt eten dan een dingetje, want niet alles in dit praten gaat natuurlijk over eten. Maar ik heb bijvoorbeeld zometeen een bakje espresso, wat suiker en wat heb ik nog meer? Oh ja, minestrone, dat is Italiaanse soep. Dat dus. En als jij ook ideeën krijgt hierbij, laat het weten. We hebben WhatsApp 06 105 105 38. Als jij een leuk idee hebt over een nummer over eten. Goed, ga ik nu aan de gang met de show.

Sabrina Carpenter gaat lekker. Dit was haar eerste grote hit in Europa. En die heette Espresso. En dat ging niet over koffie. Ik wil je niet teleurstellen, maar... Goed, zometeen nog meer zoetigheid en Italiaanse soep. Maar eerst een hit van Sommieux. En die heet Dark Before the Dawn.

Benson Boone, sugar sweet. Nou, suiker past natuurlijk ook bij je voedsel. Het is, zijn ook hartstikke lege calorieën. Daarentegen, bloemkolen zijn heel gezond. En dat vinden heel veel fans op de socials. Dus op de diverse socials komt voortdurend voorbij: draai die van die bloemkolen van André van Duin. Maar ja, past dat wel? Dus ik heb zoiets van, jullie mogen het zeggen. Jullie mogen stemmen naar WhatsApp... 06-105-105-38. WhatsApp, alleen WhatsApp. Geen sms, niet bellen, dat gaat niet. En dan is het bloemkolen aan of bloemkolen uit. En de meeste stemmen gelden en dan gaan we in het volgende uur draaien... als er een duidelijke uitslag is. Dus bloemkolen aan of bloemkolen uit naar 06-105-105-38. En dan nu Olivia Dean. Ach, wat gaat die lekker. It's so easy to fall in love.

het is duidelijk, life is a minestrone. Er zit van alles in. Ik lees dat je er van alles in kunt gooien. Maar ook bonen, pasta, rijst. En afgemaakt met parmezaanse kaas. Mm. En veel tomaat volgens mij. Italiaanse soep, minestrone. Nou, misschien hebben ze wel een Italiaanse achtergrond. Ik heb het niet uitgezocht van Tennessee. Ze komen in ieder geval uit Engeland. Dan nu de hits. Sienna Spiro, Material Lover. En zometeen gaan we het glas heffen. En we gaan snoepen. Mm.

toen dit uitkwam, was ik er meteen weg van. Ik dacht, dit komt op nummer 1. Nee. Terwijl het zijn Bluff en Raccoon, jongens. Waarom kwam... Het is de Nederlandse Oldling zijn. Het gaat over vriendschap. Ga dit alsjeblieft met Oud en Nieuw draaien. Voor je vrienden. Toch, thuis, glaasje erbij. Heerlijk. En hand in hand, net als de Engelsen dat doen. Ik heb dat 1 keer meegemaakt. Geweldig. Goed, zometeen gaan we dus snoepen met Candy van Cameo. En we gaan onder de appelboom zitten. En nog meer moois over eten. Maar eerst Keith Urban.

Cameo en Candy. En een cameo, dat is een hele korte verschijning van een beroemde artiest op een plek waar hij niet hoort te zijn in een film. Dat loopt hij ineens voorbij. Weet je, denk van, hé, heb je dat nog goed gezien? Ja, soms heb je dat echt goed gezien. Dus dat is dus Cameo. Lekker, hè? Dat is uit de jaren 80. We gaan zo meteen een leuke uit de jaren 90 draaien over chocola. Maar eerst iets van nu uit Toy Story. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Ja, die moest er even in hoor. En als je mee zat te kijken, denk je, hey, ik zie een video. Het is me gelukt. Dat waren Shanks en Bigfoot. Ik vind dat nummer zo leuk. Het heette Sweet Like Chocolate. Eens even kijken wat we nog meer in aanbieding hebben. Iets uit de buurt over appels. En voor de rest zien we nog wel even, want ik ben aan het schuiven geweest om deze ertussen te krijgen. Maar eerst Adam Lambert. Dit heet Under the Rhythm.

Niels Geuzenbroek, muziek uit de regio en Apple Tree. Ik kreeg op de socials best wel veel reacties met de vraag... weet hier een leuk nummer over eten? En er kwam op meerdere socials, dus niet op één, iets met bloemkolen. André van Duin natuurlijk, hele grote bloemkolen. Ik dacht, ja, moet ik dat doen? Moet ik dat doen? Jongens, moet ik het doen? Dus laat het me weten via de WhatsApp van Haarlem 105... niet bellen, niet sms'en, WhatsApp. En dat is 105-105-38. En app dan bloemkolen aan of bloemkolen uit. Nou, ik kreeg al een appje van Peter die zegt bloemkolen uit, want waar blijven die spruitjes? Maar die is bevooroordeeld. En Klaas zei, ja, bloemkolen aan, dus leuk, weet je nog, vroeger. Dus laat het me weten, bloemkolen aan of bloemkolen uit. Mag ook via de site, via de studio, als je dat makkelijk vindt, via de mail... ook goed, of WhatsApp, studio@haarlem105.nl kan ook. Ik heb hem openstaan. Dus bloemkolen aan of bloemkolen uit? Ik heb nu 1-1. Spannend.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag 3 aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren 3 keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellie van Amstel.
2: Overstappen, uur 2 van...

Hoi, je luistert naar Avondexpress. Het gaat over eten vandaag. En food for thought is eigenlijk geen eten. En dat is stof om over na te denken. Maar ik vond hem te mooi om hem niet mee te nemen. Ik wissel de hits af met dingen over eten. Ik zie weer eens watermeloen. Ik zie hot sauce. En wat heb ik nog meer? Een American Pie. Nou, dan weet je wel wie dat is. Maar de vraag is nu... Er zijn een aantal mensen op socials die vragen om grote bloemkolen. En Peter die zegt, ja, hallo, spruitjes. Die bloemkool die heeft hij al. Dat zijn mijne. en wat was het? Klaas die zei van, ja, leuk, doen, weet je. Maar nu staat het 1-1. Dus wat gaan we doen? Bloemkolen aan of bloemkolen uit? Mag naar studio@haarlem105.nl of je kijkt even op de site. Of je appt, heel modern, naar WhatsApp van Haarlem 105 op 105, 105, 38. Dus 105, hè? Naam van het station, 105, 105, 38. Die kwam er zo achteraan. En alleen WhatsApp, geen sms, geen bellen. Dat heeft geen zin, want het is elektronisch. Dus appen of mailen, dat kan ook. Dus wie geeft de doorslag? Wel of geen bloemkolen? Bloemkolen aan of bloemkolen uit? Maar eerst Bebe Rexha doet het met Faithless. En ik vind hem best wel leuk. Dit heet New Religion.

Ja, Harry kan overal tussendoor met zijn watermeloenen. Het is zo raar. Maar bij elk thema merk ik dat ik Harry erin kan stoppen. Ik weet ook niet hoe. Een jaar, een weet ik veel, ijs, zomer. Pas overal tussendoor. Heerlijk. Dus even kijken, wat hebben ze meteen? Hete saus, die moet je mij niet geven. Ik zeg niet geven. En straks nog een American Pie. En we hebben ook aan het eind van het uur nog de oude bokkenplaat. En we gaan zo meteen de uitslag geven van watermeloen uit... Watermeloen. Bloemkool... Ik kom hetzelfde neer. Bloemkool uit of bloemkool aan. Ik heb nu een paar stemmen voor en een paar stemmen tegen. Vooral Peter is subiet tegen, die wil spruitjes. Nou ja, goed. Laat je horen via de site van Haarlem 105. Wat gaat het worden? Ga ik het draaien of ga ik het niet draaien? Maar eerst Calvin Harris en Satisfy featuring Jazzy.

ik moet jullie bekennen, ik heb een afwijking. Ik kan niet tegen chilies. Dus hot sauce and everything gaat hem bij mij niet worden. Want als je me wil zien janken, moet je echt chilies in doen. Heel vervelend, kan ik je vertellen. Want je wil graag en kan het niet. En de eerste keer dat ik een hele grote kom vol met zwarte peper over de soep voorgeschoteld kreeg. En mijn ex, mijn toenmalig partner, hem opzij schoof. Dat is soep van die grote oranje dingen die je met Halloween kerft. Erg is dat, hè? Ze zult spontaan gaat niet te doen. En hij had zoiets van, hoe? En ik had zoiets van, even kijken. Yes, hier kan ik wel tegen. Ik heb die van mij leeg geschept en die van hem erbij. En dan stond me aan te kijken alsof hij water zag branden, kan ik je vertellen. Goed, je kunt nog steeds stemmen. Het wordt spannend. Er zijn twee stemmen bijgekomen, maar er zijn twee voor en twee tegen. Dus bloemkolen aan of bloemkolen uit. En bij bloemkolen aan in de meerderheid ga ik dus gewoon André van Duin draaien en hele grote bloemkolen. Als je denkt, nee, niet doen, dan app je bloemkolen uit naar de WhatsApp van Haarlem 105. Of je stuurt een mailtje naar studio. Of je zegt het op mijn inbox op mijn socials. Dat kan natuurlijk ook als het allemaal te ingewikkeld is. Ik ben niet zo moeilijk. Sommige mensen wel. En dat weten ze ook. Nee hoor. Lizzo mag blijven. Okay.

Ja, lekker hè, om eens een keer helemaal te horen. Ik moet eraan geloven, ik kreeg nog twee appjes binnen van Leendert en van Gerda. En die zeiden, ja, wij willen bloemkolen. Nou ja, oké, komt-ie. Hele grote bloemkolen. Het is dus bloemkolen aan...

Dat was Crowded House vanaf de andere kant van de wereld. En dat heette Chocolate Cake. Tijd voor de oude bokkenplaat. En dat is een nummer uit de UK. En het beentje, ja, daar zaten leden in. En de een had dat beter dan de andere. En degene die het geschreven had, zei van... joh, zo slecht hadden we het helemaal niet. Maar hij kwam graag bij een kindertehuis... dat naast het huis van zijn tante zat. En hij was zelf... schijnt wees te zijn geweest. Wist ik niet. Zo leer je ook nog eens wat. En ja, hij heeft wat dingen daaruit gehaald. Uit die tijd. En daar een mooi liedje over geschreven. En dat hij daar kwam. Daar werd een commentaar op geleverd. Dat je hebt het toch goed. Nee, maar doe er niet zo moeilijk over. Don't get hung up upon it. Ja, we zien het niet. En wat ook wel grappig is. Het liedje heeft een nep einde. Het lijkt te eindigen en dan ineens begint het weer. DJ's wereldwijd waren boos. Boos, want ze trapte erin. Ja, je gelooft het niet. In mijn gegevens staat het op de blauwe verzamelaar. En die heb ik. 1967, 1970. Schijnt dus niet op een album te staan. Wat ik me niet kan voorstellen, maar Allah. En ja, het is toch wel een van mijn favorieten van de Beatles. Strawberry Fields River, geschreven door John Lennon.

Wederom ijs in overdrachtelijke zin. Dus het gaat niet over voedsel, maar iemand die ijskoud is. Foreigner. Ik heb nog een paar nummers en een dedication tegen voor iemand. Maar eerst Fool's Garden en Lemon Tree.

Dat was False Garden en Lemon Tree. En er kwam net bij mij binnen dat 2 dagen geleden de iconische soulzanger Jim Gilstrap overleden is. Je denkt, wie? Jim Gilstrap? Nou, ik heb hem in mijn platenkast staan. Swing Your Daddy was zijn enige hit. En ja, man, als je die opzet, dan staat die vloer vol. Maar wat ik ook ontdek heb, iedereen gaat nu Swing Your Daddy draaien. Dat kun je opzeggen. Dus ik dacht, pak wat anders, want wat blijkt, hij heeft ook de openingsregels gedaan van You Are The Sunshine Of My Life van Stevie Wonder. En die hoor je wat minder. Dus ik dacht, gaan we daarmee beginnen. Jimmy Gilstrap, hij is niet meer, hij is niet in de wie gestorven hoor, 79 jaar geworden. Maar goed, het is toch een gemis. Bedankt voor het luisteren en we eindigen zometeen met popcorn deze feestelijke maaltijd. En ik wens jullie veel plezier met vrolijk verder straks tot 11 uur.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat opgegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Met Man of the House van Sky Newman zijn we begonnen met een uurtje vrolijk verder. Dan denk je, joh, wat is hier anders? Als je nu kijkt bijvoorbeeld op het internet, dan denk je, hey, wat is het stil in die studio? Dat klopt, want ik sta hier namelijk helemaal moederziel in mijn eentje. Normaal gesproken doe ik dit programma samen met Koen. Maar Koen die geniet van zijn vakantie. Zit nu ergens op een camping in Frankrijk. En ik sta hier achter de knoppen. Dus ik ga vanavond in mijn eentje vrolijk verder.

Bluff en Bente, hoe hou ik dit vast? Hier op 105, je luistert naar Vrolijk Verder. Normaal gesproken met Koen en Martijn. Deze keer alleen met Martijn. Want Koen is op vakantie, zoals ik al eerder vertelde. En dat betekent dat ik het programma dus Moederziel alleen moet gaan presenteren. Geen enkel probleem, heb ik vorige week ook gedaan. Ging best goed, naar eigen zeggen. Mijn moeder vond het in ieder geval leuk, dus dat is een pluspunt. Maar dat betekent wel dat het programma er vanavond iets anders uit gaat zien. Normaal gesproken hebben we natuurlijk meer een dialoog. Dat wordt lastig in je eentje. In mijn hoofd gaat het heerlijk lekker samen. Maar dat kan je natuurlijk niet horen op de radio. Maar dat betekent natuurlijk wel dat ik iets anders ga doen dan je normaal gesproken gewend bent. Dan denk je, ja, maar wat is het normaal gesproken dan? Nou, dat is heel simpel. Vrolijk Verder is een programma wat normaal gesproken gemaakt wordt door 2 veertigers. Maar deze keer door 1 veertiger. En het gaat eigenlijk over het leven van 2 veertigers. En in dit geval dus 1 veertiger. Dan denk je, ja, hallo, maar ik ben nog helemaal geen 40. Nou, geen enkel probleem, want als het goed is ga je 40 worden. En dan heb je nu alvast een paar tips en een paar pointers die jou op weg gaan helpen. Dan denk je, ja, hallo, ik ben al lang 40 geweest. Nou, dan kan je natuurlijk met weemoed terugdenken aan die tijd dat je 40 was. Dan denk je, ach, was het nog maar zo? Of, och, wat ben ik blij dat het achter de rug is. En ben je 40, dan zit je er middenin en dan is het sowieso een programma voor jou. Ik ga het vanavond over een aantal dingen hebben. Ik ben niet alleen in de studio in mijn eentje, ik ben ook alleen thuis. En dat is een dingetje. Ik ben naar de film van het moment geweest. The Odyssey. Daar ga ik wat over vertellen. Ik moet het sowieso even hebben over huisdieren. En hoe dat ruilt en zeilt. Ik heb een wijncursus gedaan. En ik moet het hebben over huishoudelijke taken. Maar dan als je een puber hebt.

Kijk, aan de Black Eyed Peas gaat het niet liggen. Want zij hebben dus het gevoel dat vanavond een heerlijke avond is geworden. En nou, als het aan mij ligt, gaat het dat ook worden hier op 105. Leuk dat je luistert naar Vrolijk Verder. Mijn naam is Martijn. Normaal gesproken sta ik hier met Koen. Maar ja, ik moet het dus nu in mijn eentje doen. Dat rijmt. En dat betekent dat het programma dus een iets andere wending neemt dan normaal. Er zullen wat minder spelletjes zijn, want in mijn eentje een spelletje spelen is vrij saai en lastig. Maar ik ga nog wel proberen om straks Koen zijn favoriet te doen. Ik ga straks proberen om Party en Koen voor elkaar te krijgen.

Tiger Lewis die zingt over Mrs. Kisses. En dat is precies wat ik nu moet missen thuis. Want wat ik net al vertelde, ik sta niet alleen maar hier in de studio in mijn eentje. Ik ben ook gewoon moederziel alleen thuis op dit moment. Mijn vrouw en mijn dochter die zijn een weekendje of een midweekje kamperen. En mijn vrouw die heeft het zo voor elkaar. Die kan van haar werk, mag zij op een andere locatie werken. Als ze dat van tevoren aangeeft. En die had bedacht, nou weet je wat, dan ga ik gewoon ergens naar een van de eilanden. Dan ga ik daar lekker mijn werk doen. En mijn dochter had zoiets, oh, dat vind ik wel leuk. En dan kan ik mee en dit en dat. Alleen, ik heb een puberdochter. En mijn vrouw die had eerst wat zoiets, nou, dat kan je ook mee. Toen dacht ik, ah, ik heb echt een gigantisch hekel aan kamperen. Dus ik was niet meteen heel enthousiast. En B, ik dacht, ja, mijn tienerdochter, die vindt mij op zich best oké. Maar die zit niet op mij te wachten de hele dag lang. En zeker niet als mijn vrouw aan het werk is. Dus in plaats van dat ik meeging, is er nu een vriendinnetje mee. En hebben zij samen de tijd van hun leven. Want ze hebben dus gewoon 2 huurfietsen en fietsen dat hele eiland rond. En dat betekent dat ik nu dus gewoon alleen thuis het fort moet bewaken. Dat brengt de nodige dingen met zich mee. Ik moet bijvoorbeeld de katten in leven houden. Ik moet de plantjes in leven houden. Ik moet ook mezelf in leven houden. Dat gaat aardig. Maar met name die katten, dat is wel een probleem. Maar daar vertel ik je straks meer over.

0: Je luistert naar de River of Dreams van Billy Joel hier in Vrolijk Verder op 105. Hey, mijn naam is Martijn en ik sta hier normaal gesproken samen met Koen. Die is dus op vakantie, dat heb ik al eens eerder gezegd. Maar als je net inschakelt, is dat natuurlijk compleet nieuws voor jou. Net zoals dat ik dus ook alleen thuis ben. Ik vertelde in het vorige stukje dat ik dus alleen thuis ben. Mijn vrouw en dochter die zijn lekker aan het kamperen. En dat betekent dat ik dus nu in mijn eentje zorg moet dragen voor de planten, de katten en mezelf. Mezelf, dat gaat vrij aardig. De planten die zijn allemaal volop in bloei. En die katten, dat gaat best oké. Maar ik merk wel, wij hebben 2 witte katten. En die 2 witte katten, die worden normaal gesproken de hele dag door geaaid, geknuffeld en aangehaald door mijn dochter en door mijn vrouw. Nu zijn we ze natuurlijk weg. En die katten, die hebben zoiets van, ja, hallo, maar en wij dan? Dus die komen om de beurt, want ze willen zeker niet van elkaar zien dat de ene geaaid wordt terwijl de ander in de kamer zit. Komen ze om de beurt de hele dag door bij mij gewoon aandacht vragen. Dus dan ben je gewoon iets aan het lezen en dan heb je in één keer een kat die loopt te mouwen. En dan zit je te koken en dan zit er een kat zo tussen je benen door. En dan ben je bezig met de was en dan heb je weer een kat. Dan denk je, nou, dat is toch helemaal niet erg, dat is hartstikke gezellig. Dat klopt, dat is ook hartstikke leuk. Alleen, het lastige met die katten van ons is, we hebben dus langharige witte katten. En nu voel je hem al aankomen. Het is natuurlijk best wel warm. En die katten die doen behoorlijk flink verharen. Dus ik zit echt onder de witte haren. Ik lijk echt wel gewoon een yeti. Ik heb me echt, nou, denk ik wel 3 keer gerold voordat ik hier naar de studio kwam. Ik heb nu een roze trui aan, zoals je misschien zou kunnen zien als je live meekijkt. Maar hij leek wit. Het was echt heftig. Dus ik moet eens even bedenken hoe ik dat ga doen. Want die katten die zijn behoorlijk aan het verharen. En ik weet geen oplossing.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Peer Pressure met Figure It Out, hier op 105. Dit was muziek uit de buurt. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat zijn muzikanten die hier in Haarlem en omstreken wonen. En daarvoor draaide ik Playa van Nick Hansen. Ik heb het al verteld. Ik sta in mijn eentje in de studio. Koen is op vakantie. En dat betekent dat het programma er wat anders uitziet. Maar dat ik een van die dingen die we normaal gesproken doen, een van de spelletjes, ga ik wel proberen. Het is wat lastiger dan dat het normaal gesproken is. Aangezien we natuurlijk nu niet iemand hebben om mee te spelen. Dus daarom moet je nu extra goed opletten. En kan jij thuis gewoon meedoen. Want ik ga proberen natuurlijk in de grote voetstappen van Koen te stappen. En Party en Koen van de grond te krijgen. Dan denk je, Party en Koen? Wat is dat dan precies, Martijn? Nou, ik zal het je uitleggen. Party en Koen is eigenlijk gewoon magie via de radio. Wat ik ga doen is, ik ga hier in de studio een tekening maken. Dan denk je, ja, hartstikke leuk. Daar heb ik natuurlijk helemaal niks aan, want dit is radio. Daar zie ik niks van. Dat klopt. Maar als jij pen en papier pakt en jij doet exact wat ik zeg, dan maak jij precies dezelfde tekening als die ik in de studio maak. En dan heb jij zometeen iets moois voor boven je bed. Dat betekent dat het eigenlijk heel simpel is. Pak pen en papier, volg mijn instructies. Ik ga dus niet zeggen wat ik teken. Ik zeg alleen hoe ik het teken. Laten we beginnen. We beginnen met een mooi rondje, een cirkeltje. Vrij groot, laten we zeggen, een diameter van pak een beetje een centimetertje of 3-4. Mooi het midden van papier. Dan zetten we bij noord, bij oost, bij zuid en bij west een heel klein streepje aan de binnenkant van de cirkel. Dan doe je boven het streepje van noord, doe je een klein streepje omhoog tot ongeveer net zo lang als het streepje wat je net getekend hebt bij Noord. En daarbovenop doe je een klein bolletje. Aan de linkerkant, aan de buitenkant van de cirkel, teken je een ovaal die raakt de bovenkant van je cirkel. En aan de rechterkant doe je exact hetzelfde. Dus je hebt nu twee ovalen aan weerszijden van de bovenkant aan de buitenkant van je cirkel. Dan moeten we nog twee kleine sprietjes tekenen onderaan van de cirkel, aan de buitenkant. En dat doe je ongeveer op, nou laten we zeggen, het midden van je kwartje wat je daar hebt gemaakt. Zet je een streepje aan de linkerzijde en aan de rechterzijde. Dan heb ik nog maar twee streepjes nodig en dan waarschijnlijk zie je het nu al. Dan moet je nog een streep trekken vanaf de bovenkant van het cirkeltje wat je getekend hebt naar het midden van de cirkel. En dan trek je nog één streep. En die trek je vanaf het midden van de cirkel naar links toe, horizontaal, tot ongeveer halverwege het midden. En dan is die klaar. Nou, laat mij weten wat het is en dan zometeen vertel ik je het antwoord.

Je luistert nog steeds naar Vrolijk Verder en we hadden net Jalen Nagonda met Burning Temptation. Mijn naam is Martijn en we hebben net magie via de radio gedaan hier in Vrolijk Verder. We hebben namelijk Party en Koen gespeeld. Zonder Koen, weliswaar, maar met ondergetekende. En als het goed is, heb je een hele mooie tekening gemaakt net. Dan heb ik een aantal mensen die gereageerd hebben. Die hebben mij laten weten dat ze dachten dat ze een kikker aan tekenen waren. Die hadden twee van die bolletjes bovenop en die hadden zoiets van snorharen bedacht. Nou, het was natuurlijk geen kikker, mensen. Het was namelijk een wekker. En dan denk je, oké, maar wat is dan zo speciaal aan die wekker? Hij staat op 9 uur, heb ik hem je laten tekenen. En 9 uur is natuurlijk de tijd dat Vrolijk Verder begint. Dus wat dat betreft vergeet je nooit meer om Vrolijk Verder te luisteren, want om 9 uur gaat de wekker.

Met Little by Little van Kensington gaan we alweer richting de 10 uur hier bij Vrolijk Verder. Maar geen paniek, want ik ga na 10 uur natuurlijk gewoon ook vrolijk verder. Hey, ik heb net verteld dat ik alleen thuis ben. Ik sta natuurlijk alleen in de studio hier zonder Koen. Mijn vrouw is op vakantie, dus thuis ben ik ook alleen. En ik vertelde net over mijn katten. Dat ik dus 2 katten heb die dus nu de aandacht die ze normaal gesproken krijgen van mijn vrouw, van mijn dochter, nu allemaal bij mij aan het halen zijn. Wat hartstikke gezellig is. Maar die beesten die verharen als een malle. En het zijn 2 langharige katten. Dus dat betekent dat ik net uitzag als een verschrikkelijk sneeuwman. Ik heb ook nog eens een baard. Dat helpt ook niet mee. Als je die katten dan ergens een beetje aan het vertroetelen bent, dan zitten al die die haren dan in je baard. Ook geen pretje. En toen zat ik te bedenken van hoe zijn we hier eigenlijk bij gekomen? Nou, het mooie is, we hebben die kat nog niet zo gek lang. De trouwe luisteraar die weet dat ik hier al een tijdje geleden over verteld heb. Over die hele zoektocht naar die katten. Met een kattenkettery en met een fokker en toestanden en gedoe. En ik kan me nog levendig herinneren dat bij onze vorige kat een van mijn irritaties was dat hij zulk lang haar had en dat hij telkens aan het verharen was. En toen gingen we dus op zoek naar deze katten. En mijn vrouw die wist het zeker. Die had namelijk deze kattensoort die wij nu hebben, had ze vroeger ook gehad. Toen ze thuis woonde. En toen zei ze, ja, maar dit zijn echt hele fijne katten. Die zijn echt supermooi, hebben lang haar, maar die verharen niet. Toen dacht ik, oh, nou, dat is fijn. Dus toen zijn we bij die fokkerij geweest. We hebben aan die vrouw 1001 vragen gesteld over het gedrag van die dieren en over wat ze eten en noem het maar op. En ik heb eigenlijk maar voor lief aangenomen dat mijn vrouw zei, nee, die katten die verharen niet. Nou, fast forward naar toen we die beesten thuis hadden. We hadden die katten dus thuis. Het begon weer lente te worden. Het begon weer warmer te worden. En die katten die beginnen als een idioot te varen. Het is net alsof je gewoon 2 paardenbloemen in je huis hebt. Als er ook maar een klein beetje, als je ernaar kijkt, dan gaan ze zo poef, al die haren door je huis heen. Dus ik dacht, hoe kan dit? Hoe kan het zijn dat jij mij vertelt dat die katten niet verharen? Dus ik ben verhaal gaan halen bij haar moeder. Die kat dus vroeger had toen ze klein was. En die zei, ja, natuurlijk verharen die katten wel. Alleen was mijn vrouw dus destijds te klein en niet verantwoordelijk voor het huishouden. Dus die heeft daar niks van gemerkt. Ja, nou, dus daar zitten we nu dus mee met deze gebakken peren. Ik ga zo meteen thuis nog eventjes met zo'n stofrolletje over me heen en eventjes stofzuigen.

Manfred Mann's Earth Band, Blinded by the Light. En daarvoor hadden we Back to Love van Lincoln Jesser. Hey, dat nummer van Manfred Mann's Earth Band, daar was ik dus echt nooit opgekomen dat die artiest zo heet. En dit is natuurlijk best wel een heel bekend nummer. Dus ik denk dat ik hier ontzettend mijn voordeel bij ga doen de volgende keer dat we Hitster spelen. Het is jammer dat hier bij de computer die we gebruiken voor het radioprogramma geen jaartallen bijzetten, want dan zou ik met Hitsen natuurlijk helemaal de hoge ogen gooien. Maar goed, Manfred Mann's Earth Band, zeg dat maar eens snel 5 keer achter elkaar. We zijn al bijna aan het einde van het eerste uur vrolijk verder gekomen. De tijd vliegt als je het naar je zin hebt. En dat betekent dat ik zo meteen natuurlijk gewoon nog lekker verder ga met vrolijk verder. En dat ik nog een paar onderwerpen heb om te bespreken met jou. Ik heb het aan het begin van de show al gezegd. Koen is op vakantie, dus ik doe alles in mijn eentje. Het ziet er iets anders uit dan normaal. Maar ik probeer toch vrolijk verder te gaan. Ha! En ik wil nog een paar dingetjes bespreken. Wat ik al vertelde, we hebben... ik heb een wijncursus gedaan. Daar wil ik het even over hebben. Huishoudelijke taken die we thuis hebben verdeeld. Maar dan nu met een puber erbij. Dat is nog eventjes een onderwerp waar ik duidelijk iets over te vertellen heb. Ik wil het hebben over The Odyssey. Dat is natuurlijk een ontzettend populaire film die net is uitgekomen van Christopher Nolan. Ik heb hem gezien en ik ga je vertellen wat ik ervan vond. Ik ga het hebben over AI. Want AI heeft een nieuwe, tussen niet een nieuwe feature, maar ik heb een feature ontdekt. Nou, ik moet eerlijk zijn, mijn vrouw heeft een feature ontdekt. En ik ben er heel enthousiast over. En ik heb het voor elkaar gekregen. Want we doen natuurlijk normaal gesproken allerlei spelletjes hier in Vrolijk Verder. En zonder Koen is dat lastig. Maar ik heb nu dankzij de hulp van Ellie, van het uur hier voor mij, heb ik het straks voor elkaar gekregen om Martijn's muziekmoment te kunnen doen.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media-platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijder was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Met Fever Dream van Alex Warren zijn we begonnen met het tweede uur van Vrolijk Verder hier op 105. Mijn naam is Martijn. Normaal gesproken staat Koen hier ook in de studio. Maar als je het vorige uur geluisterd hebt, dan weet je dat hij op vakantie is in Frankrijk. En dat ik het nu dus helemaal moederziel alleen moet doen. Dat is natuurlijk lastig als je een duo-programma gewend bent. Dat betekent dat het er iets anders uitziet vanavond. En dat er dus een paar dingetjes komen te vervallen. Wat spelletjes en wat interactiemomentjes die we normaal gesproken hebben. Maar een van de dingen, en mijn lievelingsding, dat is gewoon gezellig terug en dat gaat gewoon door. Vorige week wist ik nog niet hoe het werkte. Deze week is mij uitgelegd wat ik moet doen en op welke knop ik moet drukken. Dus dat betekent dat ik vrolijk verder kan gaan met Martijns muziekmoment. Jawel, Martijns muziekmoment is namelijk eigenlijk het moment van dit radioprogramma dat ik een liedje kan draaien waar ik zelf heel erg blij van word. De trouwe luisteraar die weet dat ik eigenlijk wat een stevigere muzieksmaak heb. Ik heb lang haar, niet omdat ik een hipster ben, maar omdat ik eigenlijk van gitaarmuziek hou. Meestal van de wat ruigere soort. En dat draaien we niet zo vaak hier op 105. Maar goed, het is nu na tienen en dat betekent dat de kinderen al op bed liggen. Nou, het is zomervakantie, misschien niet. Maar goed, dan horen ze ook eens een keer wat goeds. En dat betekent dat we dus ook wat stevigers kunnen draaien. En het is één nummertje. Hè. Het is om mij een plezier te doen. Het is ook mijn programma, moet je maar denken. En normaal gesproken doen we dit omdat dat Koen mij loopt teisteren met Nederlandstalige muziek. Maar dat hebben we nu niet. Dus het is gewoon dubbele winst voor mij. En geen Nederlandstalige muziek. En volle bak Martijns muziekmoment. Het nummer wat ik deze keer wil gaan draaien, dat stamt al uit 1986. Dat is even slikken voor mij. Dat blijkt dus gewoon al een album van 40 jaar geleden te zijn. Het is natuurlijk een programma voor 40ers en door 40ers. Maar een lied van 40 jaar geleden, dat is toch wel eventjes met je neus op de feiten gedrukt worden. En het is een lied van Iron Maiden. Wasted Years wil ik zo meteen draaien. Het is verschenen op het album Somewhere in Time. En het is geschreven door de gitarist Adrian Smith. Het was zijn allereerste Iron Maiden single die hij helemaal zelf schreef. En het opvallende is dat het eigenlijk het enige nummer is op het hele album zonder synthesizers. Wat natuurlijk sowieso in de jaren 80 al een ding was als je een nummer had zonder synthesizers. Smith dacht dat het lied iets te commercieel was voor de band. En toen Steve Harris het per toeval hoorde, was hij direct enthousiast. De tekst gaat over heimwee en het zware leven van het constant toeren. En de boodschap is: leef in het nu en blijf niet hangen in het verleden. Zonder al te veel woorden er nog aan vuil te maken, gaan we nu luisteren naar Wasted Years van Iron Maiden in Martijns muziekmoment. Geniet ervan!

Och, och, och, wat is het toch lekker. Wasted Years van Iron Maiden, hier op 105 in Vrolijk Vender met Martijns muziekmomentje. Nou jongens, dit wordt genieten hoor, want nu is het Hek van de Dam. Ik heb een beetje door hoe het apparaat werkt en dat betekent dat we zo meteen nog een paar pareltjes gaan krijgen. Ik beloof jullie, het gaat er niet zo ruig aan toe als bij Iron Maiden, maar ik wil toch wel iets van Michael Jackson laten horen straks. En ik ga ook nog eens een keer een nummer van Queen draaien. Maar eerst moet ik natuurlijk nog wat andere dingen bespreken. Zoals ik al verteld had, de huishoudelijke taken waar ik die we thuis verdeeld hebben. Dat is wel een dingetje, want lang geleden, toen mijn vrouw en ik gingen samenwonen, toen zijn de huishoudelijke taken een beetje verdeeld. En jij doet dit, jij doet dat. Mijn vrouw die kan echt fantastisch koken, dus dat is haar afdeling. Daar horen de boodschappen bij, dus dat is natuurlijk ook logisch dat zij die doet. En geloof mij, je wil liever eten dat mijn vrouw heeft gemaakt dan het eten wat ik heb gemaakt. Dat betekent dat ik mij ontferm over de was. Hartstikke prima. Dat is in feite gewoon een beetje sorteren. Iets in zo'n machine gooien. Het nat uit de ene machine in de andere machine gooien. En het daarna opvouwen. Helemaal prima. Dat is een klusje. Dat kan ik makkelijk af. Maar toen kreeg ik mijn dochter. En die dochter die is inmiddels bijna 13. En die heeft een ontzettende uitgebreide kledingkast. En die moet minimaal 2 keer per dag iets anders aan. Dus die wil graag 's ochtends een broek en 's middags een rokje of andersom. En bij dat rokje moet natuurlijk ook een ander shirt. En bij dat andere shirt dan staat toch misschien dat ene vestje beter of toch misschien die andere trui. Je hoort het al, de was heeft zich ongeveer verdubbeld. Op zich nog steeds geen probleem. Hè? Je tilt het op, je gooit het van de ene machine in de andere machine. Niks aan de hand, zou je denken. Klopt allemaal. Opvouwen is natuurlijk wel een dingetje. Daar moet je nog steeds wat extra moeite en tijd in steken. Maar nu komt het. Want mijn dochter, die heeft natuurlijk ook steeds meer eisen. Die wil natuurlijk graag net die ene spijkerbroek aan. Want vandaag is net de dag dat ze weet ik veel wat gaat doen op school. En daar moet die spijkerbroek bij. Maar ja, die spijkerbroek, die heeft de hele week lang in haar kamer op de grond gelegen. En heb ik niet gewassen. Ja, dat is natuurlijk een dingetje. Ik heb hem wel gewassen, maar ik heb hem niet opgevouwen. Dat is natuurlijk ook lastig. Ja, dus ik denk ergens dat mijn vrouw misschien wel een betere oplossing heeft. Of dus een betere keuze heeft gemaakt door het eten te maken. Aan de andere kant. Mijn vrouw heeft het ook niet makkelijk. Want pubers die eten natuurlijk de oren van je kop. Maar is wel een beetje in de trant van wat de boer niet kent. Dat eet ze niet.

Nou, gelukkig hebben we niet meer van die enorme tropische temperaturen 's avonds. Maar ik krijg het toch wel echt lekker warm van het nummer Summer in the City van Joe Cocker. Hey, je luistert nog steeds een vrolijk verder. Martijn hier, zonder Koen, want die is op vakantie. Dus dat betekent dat het programma er iets anders uitziet. Maar geen paniek, ik doe nog steeds dad jokes aan het einde. Alleen ja, er is geen publiek, dus er gaat helemaal niemand lachen. Maar ja, dan heb ik in ieder geval wat leuks gedaan. Hey, ik had verteld dat ik een paar dingen nog deze avond kwijt wilde. Ik heb een wijncursus gedaan waar ik iets over ging vertellen. AI had ik iets mee te doen. Maar waar ik het nu over wil hebben is eigenlijk de film van dit moment. Christopher Nolan is een beetje de Steven Spielberg van nu, van deze generatie. En iedere keer als die man een film maakt, dan staan mensen echt in de rij. De Oscars die stoffen ze af en die duwen ze alvast zijn kant op. Zijn vorige film was natuurlijk Oppenheimer. Die heeft ontzettend veel prijzen in de wacht gesleept. Was ook een ontzettend mooie film. En nu heeft hij dus The Odyssey gemaakt. The Odyssey natuurlijk het bekende verhaal van Homerus. En het speelt zich natuurlijk af in het oude Griekenland. En het is natuurlijk een hele, hele, hele mooie film. Het is een film die al een aantal keren eerder is verfilmd. En deze keer zit zo'n beetje heel Hollywood in die film. Ik zit even te denken wie ik allemaal op het scherm heb gezien. Nou ja, Matt Damon speelt natuurlijk een hoofdrol. Samen met Tom Holland, die zijn zoon speelt. We hebben echt nou zo'n beetje iedereen die je maar kan verzinnen, die ooit een keer in Hollywood geweest is, die mag nu op het scherm schitteren. En Hathaway die schijnt hierdoor ook in de running te zijn voor een Oscar, is het vermoeden. Omdat zij gewoon heel goed de rol van Penelope speelt. En ik heb de film gezien. Ik vond het echt een hele indrukwekkende film. Ik vond het echt super mooi gemaakt. Het schijnt dus ook allemaal heel erg op waarheid gebaseerd te zijn qua hoe het in die tijd was. Het is natuurlijk een fictief verhaal, dat weet ik ook. Maar ze hebben wel gekeken naar oké, wat paste er in die tijdsperiode en hoe zou dat eruit gezien hebben. Daarnaast heeft hij natuurlijk ontzettend veel speciale effecten gebruikt die allemaal praktisch zijn, of voor het grootste deel praktisch. Dat betekent dat de boot waar ze op varen is gewoon echt gebouwd. Dat is niet met CGI gedaan. Ergens in de film komen ze dolfijnen tegen. Dat was een spontaan moment, las ik op het internet. Dus die dolfijnen waren helemaal niet gepland, maar daar vaarden ze gewoon langs. En op dat moment stond er iemand met zijn camera op gericht. Dus dat was ook een leuk item. Maar een van de dingen die viel mij op. Heel eerlijk, zo slim ben ik niet. Dat geef ik meteen toe. Een van de dingen viel mijn vrouw op. Mijn vrouw die heeft gymnasium gedaan. Heeft dus Grieks en Latijn gekregen op school. En vond die Griekse verhalen vond die machtig interessant. En die vertelde dus dat het verhaal van de Odyssey eigenlijk net iets anders liep dan dat het in deze film liep. Namelijk op het moment dat hij met die cycloops in die grot zit opgesloten. Ik ga er nu heel even vanuit dat je het verhaal kent. Zo niet, het bestaat al 3000 jaar. Dus qua spoilers weet ik niet of dat nu echt in spoilergebied zit. Je had al 3000 jaar de kans om het verhaal te lezen. En er zijn een stuk of wat films van gemaakt. Dus ook die had je kunnen zien. Maar goed, er komt dus een moment in de grot met de cycloops. En dan weten ze dus te ontsnappen. Ik ga niet vertellen hoe. Maar in het echte verhaal, in het boek. Daar wordt dus aan het einde, als ze zijn ontsnapt, zegt de hoofdfiguur, die roept zijn naam. Dus die is eigenlijk, heeft heel veel hoogmoed. Die zegt van, en ik ben de generaal en ik heb het voor elkaar gekregen. En vergeet niet, ik ben degene die jou in de maling heeft genomen. En dat zorgt er dus voor dat eigenlijk de rest van de reis complete ellende wordt, want die cycloops die vervloekt hem en die vervraagt dus aan zijn vader Poseidon, de god van de zee, om zijn reis zo moeilijk te maken en heel erg tegen te werken. En in de film is het anders. In de film, de huidige film, doet hij iets anders en gaat het veel meer over de tekenen van oorlog en wat oorlog met je doet. En hoe je dus als soldaat in de oorlog eigenlijk probeert je weg terug naar huis te vinden. En ik vond het wel heel typisch, omdat het eigenlijk dus in het verhaal van het boek gaat over hoe hij zichzelf ziet. En dat hij dus eigenlijk de strateeg is en de generaal van de oorlog van Troje. Terwijl in de verfilming is het allemaal wat genuanceerder.
En gaat hij nu dus eigenlijk van een held, wat hij in het boek was, naar een soort van getraumatiseerde soldaat die zijn weg terug naar huis probeert te vinden. Ik vond het nog steeds hartstikke indrukwekkend. Dus ik zou zeggen, ga dat zien.

De man die eigenlijk helemaal geen afkondiging of aankondiging meer nodig heeft. Ed Sheeran met Afterglow. Hey, je luistert nog steeds naar Vrolijk Verder. Martijn hier in de studio. Koen zit in Frankrijk, dus ik mag in mijn eentje het programma presenteren. Dit is al de tweede week op rij en ik vind het best leuk. Koen die wordt natuurlijk gemist, maar iets minder hard dan dat hij zelf misschien zou willen. Een van de dingen die ik natuurlijk erg leuk vind, is dat ik hier net heb geleerd hoe ik zelf wat muziek kan draaien. En dat betekent dat we zo meteen nog gaan luisteren naar in ieder geval iets van Queen, maar ook iets van Michael Jackson. Maar eerst Invisible Man. I'm the Invisible Man.

vrolijk verder hier op 105. Mijn naam is Martijn en normaal gesproken staat Koen hier naast me. En doen we dit programma met z'n tweetjes. Maar zoals je waarschijnlijk al hebt gemerkt, is Koen op vakantie en sta ik hier nu moederziel alleen. Gelukkig weet ik nu hoe de knoppen werken. Voel ik mij een stuk zekerder en kun ik ook lekkere muziek draaien zoals Invisible Man van Queen. Hey, ik heb net verteld dat ik een aantal dingen heb gedaan waar ik jullie wat meer over zou vertellen. Ik ben bijvoorbeeld net naar die film geweest van de Odyssey waar ik net over verteld heb. Maar ik heb niet stilgezeten. Ik heb ook nog een wijncursus gedaan, niet al te lang geleden. En ik voelde me best wel een echte meneer toen ik een wijncursus ging doen. Vrolijk verder is natuurlijk een programma door veertigers voor veertigers. Maar als je gewoon lekker van wijn houdt, dan dat kent geen leeftijd. En ik kreeg eigenlijk een wijncursus in mijn schoot geworpen. Een vriend van mij die is sommelier en die geeft wijncursussen. En die zei, joh, ik heb een wijncursus en ik heb nog een plekje over. Er heeft iemand op het laatste moment afgezegd, we gaan toch door. Hè? Vrolijk verder gaat hij. En hij zei, joh, als je het leuk vindt, dan heb ik een plekje voor jou. Je kan een vriend meenemen, want ze waren met z'n tweeën. En dat was natuurlijk muziek in mijn oren. Al heb ik hem meteen ook opgebiecht dat ik niet echt een wijnkenner ben. Sterker nog, misschien niet eens een echte wijnliefhebber. Tuurlijk, hè, ik drink ook wel eens een wijntje. Met name bij het eten in een restaurant. Maar thuis schenk ik niet zo snel een wijntje in. Misschien, ja, ik weet niet waar dat toe komt. Ik ben eigenlijk wat meer van de bieren. En ik hou ook van whisky. Dus ik heb heel veel whiskyproeverijen gedaan. Ik heb ook wel eens een bierproeverij gedaan. Maar wijn, dat was voor mij wel nieuw. En dit was geen proeverij, hè? Dit was een cursus. Dus hier moest je echt wel wat moeite in steken. Er was ook een vrij dik boek wat je kreeg. Er waren allerlei verschillende dingen die je moest onthouden, moest leren. Wijnstreken en soorten druiven en dat soort dingen. En ik vond het machtig interessant. Het was echt een hartstikke leuke cursus. Ik vond het echt super interessant te doen. Het heeft in totaal 4 weken geduurd. Dus ik ben iedere vrijdag ben ik naar Amsterdam gegaan. Waar die wijncursus werd gegeven. Kregen we echt de meest uiteenlopende wijnen van verschillende wijnhuizen uit het Middellandse Zeegebied. Er zaten zelfs een paar wijnen uit Nederland bij. En het was echt heel erg leuk om te doen. Ik merkte alleen dat ik er niet zo heel goed in was. Je moet namelijk heel erg goed kunnen ruiken. Je moet kunnen proeven. En dan wat proef je? Je proeft een beetje bloemen, honing, appel, vanille, dat soort dingen. En ik merkte dat ik met iedereen een beetje meewaaide. Op het moment dat we zaten met een x-tal cursisten in die cursus. En daar werd er gevraagd, Jos, wat vind jij van deze wijn? En dan zei Jos, ja, hij ruikt heel bloemig. En dan was ik het met Jos eens. En dan zei hij, ja, en ik proef honing. En dan was ik het ook met Jos eens. En hij zei, ja, maar ik proef ook licht appelsmaak. Ja, en dan was ik het dan ook mee eens. En dan vervolgens was degene die de cursus gaf, die zei van ja, dat kan dat je dat vindt. Maar ik proef juist peer of perzik of dat soort dingen. Toen dacht ik, ja, dat proef ik nu ook. Dus volgens mij werkt mijn hersenen zo dat op het moment dat je tegen mij iets zegt, dat ik dat dan ook op dat moment ga ervaren. Aan de kennis schoot het mij een beetje tekort. Aan enthousiasme heeft het niet gelegen. Het was echt een hele leuke ervaring. Maar waar ik wel achter ben gekomen, is dat ik nog steeds eigenlijk wat meer van de bier en van de whisky ben.

Somber, My Body Isn't Ready. Hier op 105. Leuk dat je luistert naar Vrolijk Verder. Martijn hier in de studio, zonder Koen dit keer. Dus ik vlieg solo. En dat betekent dat dat we iets minder spelletjes spelen. Maar niet getreurd, er komen straks nog steeds dad jokes. Ik weet dat het niet alleen mijn favoriete onderdeel is van het programma, maar ook voor vele luisteraars. Dus dat betekent niet getreurd, straks nog steeds hele flauwe grappen. Maar dan moet je natuurlijk wel tot het einde blijven luisteren.

Mama's Gun heeft heel veel plezier met het nummer Joy. Hey, we zitten nog steeds hier op 105 met Vrolijk Verder. Martijn hier in de studio. Koen is op vakantie. En mijn vrouw en mijn dochter die zijn kamperen. Dus ik ben niet alleen in mijn eentje in de studio, maar ik ben ook gewoon alleen thuis. En dat betekent natuurlijk dat ik ook helemaal alleen voor mezelf moet koken. En dat is natuurlijk geen enkel probleem. Dat heb ik wel eens eerder gedaan. Ik ben een volwassen vent en ik kan prima koken. Alleen, ik heb gemerkt dat ik daar niet zo gek veel zin in heb. Als ik helemaal voor mijn eentje een complete maaltijd moet gaan maken met groenten die ik moet gaan snijden en vlees wat ik moet gaan bakken en ze pasta of aardappels of wat dan ook wat ik moet gaan koken. Ik merk dat ik daar wat makkelijk in ben. Dat ik denk van, nou weet je wat, ik ben toch maar alleen. Ik koop er gewoon een pizzaatje, dan gooi ik die in de oven. Dat is ook prima. En volgens mij, misschien is dat een beetje een mannendingetje hoor, als je dat toch mag zeggen tegenwoordig, dat weet ik eigenlijk niet. Maar als ik dat vergelijk met mijn vrouw, die zit echt die zit er compleet tegenovergesteld in de wedstrijd. Dus als zij een keertje alleen is en wij eten gewoon niet thuis en zij heeft het rijk alleen, die gaat dan de hele middag in de keuken staan. Die gaat echt kookboeken erbij pakken. Die gaat echt nieuwe recepten opzoeken. Die gaat dingen maken waarvan ze denkt van, nou, dat willen die twee anderen nooit eten. En die komt dan echt met hele pannen met nieuwe gerechten. En die heeft dan gewoon 2 uur lang heeft ze op iets staan staan koken en bakken en braden en doen. En ik heb nu gewoon gisteren een pizzaatje erin gegooid. En vanavond heb ik een pan pasta gemaakt. Erg lekker, als ik het heel eerlijk zeg. Want het is de pasta die ze bij mij thuis, die anderen niet zo heel lekker vinden. Maar ik vind hem zelf heel lekker. Dus die heb ik gemaakt. Grote pan. Dus morgen hoef ik niet te koken. Super lekker. En nu vrolijk verder.

Sorry, dat wilde ik al de hele uitzending doen. Dit was natuurlijk Bad van Michael Jackson. Het is wel jammer dat hij meteen duidelijk maakt wat hij van het programma vindt. Maar goed, daar hoef ik me natuurlijk niks van aan te trekken. Want ik ga vrolijk verder hier op 105. Hey, leuk dat je luistert. Mijn naam is Martijn. Normaal gesproken staat Koen hier ook. Maar die is dus op vakantie, wat ik al eerder gezegd heb. Maar je weet natuurlijk nooit wanneer mensen voor het eerst inschakelen. Hè? Het kan natuurlijk ook zijn dat je nu net pas inschakelt. Dan denk je, ja, wie is die gozer? En waar blijft Koen? Ja, dan heb ik wel een hele jammere boodschap. Koen is op vakantie. Die komt voorlopig niet terug. Nou, volgende week zijn we er weer. Gewoon met z'n tweeën. En daarna ga ik een keertje op vakantie. Dan gaan we eens kijken of Koen hier in zijn eentje gaat staan. Hey, ik heb al een paar dingen verteld die mij zijn opgevallen. En een van de dingen die ik eigenlijk wilde benoemen is AI. AI is natuurlijk een ding tegenwoordig. Alles heeft AI. Je koelkast heeft AI. Je stofzuiger heeft AI. Je telefoon. Je ontkomt er niet meer aan. En het is natuurlijk super handig. Het is hartstikke interessant. Het doet niet altijd wat je wil. En je moet altijd even goed opletten om te kijken of dingen wel echt zijn natuurlijk. Maar het heeft ook andere toepassingen. En daar kwam mijn vrouw mee laatst. Super interessant. En ik heb er eigenlijk zelf niet bij stilgestaan. Zij heeft het opgevallen. Het is haar opgevallen toen ze op Funda zat. Wij zijn natuurlijk niet op zoek naar een nieuw huis per se. Maar het is hartstikke leuk om te gluren bij de buren. En mooi gewoon eens te kijken wat er allemaal op de markt is. Nou, dat zal iedereen doen, vermoed ik. Ik vind het zelf ook altijd hartstikke leuk om gewoon in een verloren moment op de bank een beetje te scrollen door de buurt of door een wijk waar je wel zou willen wonen. Om te denken van, hoe zou het zijn als ik daar zou wonen? En wat me opvalt de laatste tijd is op het moment dat je dat doet, dan zijn er natuurlijk allemaal van die foto's van mensen met hun huis en hun inrichting en hoe het er allemaal in staat en hoe het er allemaal bij staat. Maar soms heb je natuurlijk ook gewoon een huis wat gewoon helemaal gestript is. En wat gewoon compleet leeg is. En waar alleen maar gewoon muren, een vloer en met een beetje geluk een plafond in zitten. En dan hebben ze van die plaatjes ertussen zitten. Hoe het eruit zou kunnen zien. En dat zijn altijd van die idyllische plaatjes. Met van die lange eettafels. Er zit 9 van de 10 keer een kookeiland in. En dan heb je van die houten panelen aan de muren. En nou ja, je kan hem zo invullen. Dat is natuurlijk allemaal AI. Dat heeft gewoon iemand bij die makelaar heeft dat gewoon ingetypt. En die zegt, nou, maak van deze ruimte een ruimte die lijkt op deze bladzijde van de IKEA-catalogus of zoiets. Maar goed, dan denk je, ja, Martijn, hallo, allemaal leuk en aardig. Maar kom nou gewoon tot het point. Het punt is, wij willen onze woonkamer eigenlijk een beetje opknappen. We willen een andere bank. We willen eigenlijk een andere kleur op de muren. We willen misschien wel andere kasten, noem het maar op. En we zaten er een beetje tegen aan te hikken. Want het was zoiets van, ja, oké, wat staat er dan mooi? Wat staat er bij elkaar? Wat kunnen we houden van de meubels die we hebben? Wat moeten we dan vervangen? Wat kan erbij? Wat staat er absoluut niet? En toen had mijn vrouw de briljante ingeving. We gooien het gewoon door de AI heen. Dus die heeft een paar foto's genomen van onze woonkamer. En die heeft gewoon gezegd, oké, we willen zo'n soort bank op die plek. We willen zo'n soort kleur op de muren. We willen die kast daar, we willen dit, we willen dat. En het ziet er echt fantastisch uit. We stonden op het punt om een binnenhuisarchitect te raadplegen. Omdat we zoiets hadden van, ja, we weten het eigenlijk niet zo goed. Maar toen we dit zagen, dachten we van, ja, hallo, dit is gewoon perfect. Enige lastige is wel, een binnenhuisarchitect weet natuurlijk waar je die dingen kan kopen. Dit is allemaal door AI gegenereerd. Dus al die dingen die ik gezien heb op die mooie plaatjes, die bestaan niet.

0: Met Black van Pearl Jam zijn we aan het einde gekomen van Vrolijk Verder hier op de dinsdagavond op 105. Ik heb natuurlijk net stiekem Black kunnen draaien omdat het gewoon een beetje Martijns muziekmomentje kon zijn. Dat vond ik wel even fijn. Hey, je hebt het helemaal tot het einde uitgeluisterd. Dank je wel daarvoor. Fijn dat je me steunt. Heerlijk. Maar je bent natuurlijk ook aan het wachten. Je zit te wachten op de dad jokes. En dat snap ik, want dat is natuurlijk een geweldig onderdeel van dit programma. En we kunnen niet afsluiten zonder de dad jokes. Ik zal het kort houden, want Koen is er niet. Dus dat betekent dat we elkaar niet aan het lachen kunnen krijgen. Ik weet wat de grappen zijn, want ik heb ze zelf opgezocht. Ze zijn kort, krachtig, een beetje duister. Maar dat kan ik wel. De kinderen liggen op bed. Het is bijna 11 uur. Dus laten we snel beginnen. Je krijgt van mij 2 dad jokes. De eerste. Hoe noem je een mol met een erectie? Een piemol. En de tweede. Brand in een weeshuis. Wegwezen.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mees Godfra.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10:00, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef.